0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 19. Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige,

0: 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976. Omroep.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuigen geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kan het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
14: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
15: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
14: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
15: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
15: Nu al wakker... Maarten Kortlever.

0: Even met wat stevig gitaargeweld deze zondag aftrappen. ZZ Top en Sharp Dressed Man. Goedemorgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En welkom op deze zondag. Ja, gelijk maar een eerbetoontje gedaan ook. Hè? Want ZZ Top, afgelopen week in het nieuws, misschien heb je het wel meegekregen. Een van de bandleden overleden, Frank Beard. De enige man zonder baard overigens. Want ze waren met z'n drieën, die twee met die lange baard. En dan die andere zonder baard, die heette dan met zijn achternaam Beard. Ja, dat was dan wel grappig. Is helaas overleden na een tijdje ziek te zijn geweest. Dus ja, toen was er nog maar één. Want er was al een eerder bandlid overleden. Dus we hebben nu alleen nog één bandlid over van ZZ Top. Inmiddels allemaal al oude mannen, hoor, daar niet van. Want deze was ook al dik in de 70. Maar toch. Sharp Dressed Man hoorde je. Welkom nogmaals op deze zondag. Ik weet niet of je vandaag veel te doen hebt. Heb je vandaag veel te doen? Maar kan er nog wel wat bij? Oké, dan heb ik zo meteen even een klein dingetje voor je. Maar laten we eerst nog gewoon even wat muziek draaien. UB40 komt er zo meteen aan. Eerst Madison Avenue en Don't Call Me Baby.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: UB40 en Here I Am. Ja, ik vroeg het al. Heb je überhaupt iets te doen dit weekend?
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: En dan zou ik je toch heel graag, bijna smekend op de knieën, willen verleiden om je stem uit te brengen. Ja, dat kan, want de stembus is nog gewoon open voor de top 1976. Mocht je er nou pas voor de eerste keer van horen, ja, ik kan me niet voorstellen, maar toch. We zijn op zoek naar de 1976 mooiste liedjes aller tijden ooit gemaakt. En jij mag dat bepalen. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 in cijfertjes. En dan kun je daar je ding doen. Je stem uitbrengen. Heel simpel, het werkt bijna intuïtief. Je kunt gewoon jouw artiesten opzoeken of je liedjes opzoeken. En dan klik je en dan staat hij op je stemlijstje. Heb je er uiteindelijk genoeg, dan dien je hem in en dan doet hij mee. Zo simpel is het. We gaan deze stembus nog open houden tot en met woensdag. Dus je hebt nog wel even, maar ik zou het niet uitstellen. Hè? Zondag is toch een dag. Dan heb je hopelijk wel ergens even de tijd om dat te doen. Leef je uit en maak ons blij met jouw stemlijstje. Dus omroepbrabant.nl/top1976. Als dan woensdag die stembus dicht is, dan gaan we de stemmen tellen en dan gaan we hem keurig op een rij zetten. En dan is hij vanaf 1 september onze verjaardag. Omroep Brabant bestaat dan 50 jaar. Dan is hij te beluisteren. En ja, doe je 2026 min 50... dan kom je uit in het oprichtingsjaar van Omroep Brabant 1976. En dan snap je ook meteen waarom het top 1976 heet. Kijk, nou, alles uitgelegd. Mooi. omroepbrabant.nl/top1976. Alvast bedankt.
2: De top 1976.

0: Armin van Buren.
1: De Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Ja, het is tijd voor een heel mooi, rustig liedje om er nog een klein beetje bij weg te dromen op deze zondag. Dus je denkt van, nou, jongens, hè, het is mijn dag. Mij maak je niet gek. Nou, daarvoor is het dan zo'n liedje. En dit is zo'n mooi pareltje dat die misschien ook wel past op jouw lijstje voor de top 1976. Hè? Ik had net al op mijn knieën gelegen om jou te verleiden om je stem uit te gaan brengen. Dan kan dit liedje er misschien wel op. Want misschien ben je ook wel net als ik liefhebber van Neil Young. En dan zeker het album Harvest, wat gewoon een pareltje is. Nou, daarop staat dit liedje, Old Man. En die heb ik vandaag uitgekozen als
1: de Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.

liedje van Gloria Estefan. Maarten Kortleven. Hij brengt ons op inmiddels zo'n 7:30. Het is tijd voor een hele fijne van Cher. The

0: croissantjes in de oven. Sinaasappeltje geperst. En de radio aan.
1: Nu al wakker.
0: Tot 9 uur op Omroep Brabant.

0: Love Changes van Climie Fisher. Het is tijd om even naar het weer te kijken. Dat komt in een wat rustiger vaarwater. Het buiige van de afgelopen week laten we achter ons. En vandaag is het gewoon droog en best wel aardig weer. Een graad of 21. Ook morgen verloopt droog. En dan ook een afwisseling van zon en wolken. Ook weer zo'n 21 graden. Misschien zelfs 22 hier en daar. Daarna neemt de buienkans wel een klein beetje toe. Maar goed, we gaan maar even kijken hoe dat uit gaat pakken. Het zou fijn zijn als het droog blijft. Want ook vandaag. En de komende dagen zijn we weer op pad met onze brommer. Hè? We hebben het misschien meegekregen gisteren. We zijn gisteren begonnen met de Brommertour rondom de top 1976. Elke dag twee radiomensen op de brommer door de provincie om allerlei avonturen te beleven en vooral stemmen binnen te harken voor die top 1976. Vandaag Hubert en onze Jasper, de nieuwslezer, die gaan samen op pad met de brommer. Waar ze zijn en hoe, volg vooral de socials van Omroep Brabant. Dus op Instagram of op Facebook, daar doen we er uitgebreid verslag van. Hier op de radio hoor je ze natuurlijk ook. Komt goed dadelijk. Maar op de socials, daar heb je er ook nog beeld bij. Daar zie je ze, bij wijze van. Dus dat is leuk. Het Omroep Brabant Radio. Gewoon heel even zoeken. En nou ja, vandaag in ieder geval prima weer om op het brommetje door Brabant te gaan. En dat gaan we dus ook doen. Nou, dat voor wat betreft het weer. Heb je de Brommertour ook meteen meegekregen. Ga ik er een zonnig liedje achteraan draaien. Katy Perry en Skip Marley. Chained to the Rhythm. Zometeen ook nog David Bowie. En straks echt een heel mooi liedje. Met een trieste aanleiding. Een triest verhaal. Ik vertel je zo meteen er alles over.
1: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.

0: van de grote hits van David Bowie, Starman, hoorde je. Dan nu een liedje dat helemaal geen hit is geweest, maar het is wel echt prachtig, met een trieste aanleiding.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Tijdens mijn vakantie, mijn zomervakantie, dus dat is inmiddels een paar weken geleden, kwam er het trieste bericht dat Glenn Hansard was overleden. Dat is een Ierse singer-songwriter eigenlijk. Daar echt een grootheid. Hier in Nederland ook wel een vaste schare fans, maar niet zo groot als in Ierland. Hij had een eenzijdig motorongeluk gehad op de rondweg van Dublin eigenlijk. En was daarbij om het leven gekomen. Nou, dat is in Ierland echt ingeslagen als een bom. Heel veel artiesten, ook echte grote artiesten, Bono van U2 bijvoorbeeld, die best ontdaan waren door dat nieuws. Kwamen ook allemaal naar de

0: uitvaart. Die uitvaart was ook echt zeer, zeer indrukwekkend. Eén groot muzikaal feest werd het eigenlijk, wat heel gek is. Maar ja, Ieren die vertalen alle emotie in muziek. Dat zit gewoon in de roots, in de genen van de Ieren. En dus werd dat ook een prachtig, prachtig laatste eerbetoon aan Glenn Hansard dus. Hij heeft prachtige muziek achtergelaten, waaronder het volgende liedje. Ook stembaar trouwens voor de top 1976. Dus als je denkt van, oh ja, dat is mooi. Nou, dan kun je me er wellicht instemmen. Ik dacht, laat ik dat nou eens draaien. Want ik zeg al, ik was er echt ook een beetje van ontdaan gewoon tijdens mijn vakantie. De hele dag had dat in mijn hoofd gezeten. Glenn Hansard, jemig. 56 was hij, geloof ik. Liet een vrouw en een klein kindje na. En dan zo'n ongeluk, baba. Hier, Glenn Hansard dus, uit de film Once met Marketa Irglova, zo heet ze. Een duet is het dus. Dit is Falling Slowly.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Schitterend.
3: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
4: Omroep Brabant.

Falling Slowly, Glenn Hansard en Marketa Irglova. Prachtig liedje. Prachtig liedje. En helaas is hij er dus niet meer. Overleden een paar weken geleden. Goed, we gaan richting het NOS-journaal van 8 uur. Ik heb nog ruimte voor één liedje. En dat is wel een vrolijk liedje. De blazertjes hoor je en dan weet je... dit is Earth, Wind and Fire.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hey, Remo!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
15: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
16: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: al wakker, Maarten Kortlever.

0: I got a feeling de Black Eyed Peas.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, uurtje 2 van deze Nu al wakker. Misschien ben je pas net wakker. Dat kan. Nou, welkom op deze zondag die best oké gaat verlopen qua weer. Het is droog en een afwisseling van. En dat bij een temperatuur van een graad of 21. Dat is prima, toch? Ja, dacht ik wel. En dit uur natuurlijk heel veel lekkere muziek van onder andere The Script. Ik zie, eens even kijken, U2. Ik zie Chic ook nog. Verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. En het is weer tijd voor Maarten's muziek in je moerstaal. Even een prachtig liedje in de eigen taal. En daarvoor zoek ik het zelfs in onze eigen provincie. Nou, wie en wat, dat hoor je dadelijk. Post Malone en Chemical hoor je zo meteen. Eerst naar Zweden. Dit zijn de dame en heer van Roxette. And It Must Have Been Love.
1: Maarten Kortlever.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

Het is een van de onbekendere liedjes van Culture Club, maar tegelijkertijd hoor je direct dat het Culture Club is. Move Away uit de jaren 80. Deze band die heeft net een nieuwe plaat uit. Die moet zich nog gaan bewijzen, dus ik pak er nog gewoon even een oude classic bij. The Script en If You Could See Me Now.

Hun versie van Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye en Tammy Terrell op Omroep Brabant. Dit zijn de mannen van de dijk met de ode aan de vrouw, als ze er niet is.

0: En Good Times, nou, ik heb Good Times, hoor. Ik vermaak me kostelijk. Chic, hoorde je.
1: Maarten's muziek in je moerstaal.
0: En zeker nu, want ik hou van Nederlandstalige muziek. Dus, net als elke zondag, weer even één liedje uit onze eigen taal. Nou ja, in de spotlight zetten, op het voetstuk zetten, hoe je het wil noemen. En ik had aan het begin van het uur gezegd, ik zoek het ook nog in eigen provincie. Deze dame is graag geziene gast bij Omroep Brabant. Ze ging ooit voor het Regio Songfestival naar Arnhem toe om ons daar te vertegenwoordigen. En uiteindelijk deed ze het hartstikke goed. Rosa Spruit. Tussen stad en platteland, die ken je waarschijnlijk wel. Maar Rosa heeft nieuwe muziek uit. Ze heeft een nieuw liedje en dat is pas geleden al bij Jordi en Mark ook in de ochtendshow live gezongen. En ik dacht, ik pak hem er nog eens bij. Want het is gewoon een heel fijn liedje met een fijne boodschap ook. Een thuis bouwen we samen. Dat ja, weet je, het is allemaal cliché, maar clichés zijn waar. Het is gewoon heel fijn om een thuis te hebben en om thuis te zijn. Daar varen wij wel bij. En dus dacht La Rosa, daar ga ik een liedje omheen bouwen. Vandaag dus, in Maarten's Muziek in je Moerstaal, de fonkelnieuwe single van Rosa Spruit. Een thuis bouwen we samen.
2: Bij Omroep Brabant hoor je ook het beste van hier.
3: En ook deze is van Brabantse bodem.

Zometeen dan is het de beurt aan Christian Westerveld. Ik heb tot slot van deze Nu al wakker op deze zondag nog een laatste tipje voor je. Misschien wel voor jouw top 1976 stemlijstje, mocht je nog niet gestemd hebben. En wel liefhebber zijn van Prince bijvoorbeeld. Ja, dan kun je natuurlijk gaan voor Purple Rain en noem al die klassiekers maar op. Maar wat dacht je van deze? Die hoor je heel weinig op de radio. Het is echt een fantastische klassieker. Alphabet Street als laatste in deze Nu al wakker. En stemmen doe je op omroepbrabant.nl/top1976. Nou!

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Joke de Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Omroep Brabant. Een bijzonder goedemorgen. Het is vandaag zondag en het gaat weer een mooie show worden, want ik heb weer heel veel mooie muziek meegenomen. En een paar beslissingen moeten nog genomen worden. Daar heb ik jullie dan weer voor. Althans, dat zeg ik dan wel. Je moet je er wel voor laten lenen natuurlijk. Maar ik weet dat er altijd heel veel mensen zijn die graag met ons meedenken. En voor de rest, ja, ook vandaag zijn ze weer op tour, hoor. De mensen van ons team. We gaan stemlijstjes ophalen. Dat doen we met hartstikke leuke brommetjes. Gisteren zaten Mark en Jordi erop. Deze keer zijn het Hubert en Jasper die onderweg zijn. Waar ze uithangen, wat ze precies gaan doen, dat hoor je zo dadelijk. En de uitgebreide weersverwachting die komt er zo ook aan. En ik ga je ook nog even bijpraten over het nieuws in Brabant. Want in Den Bosch was er bloed op straat. Hoe dat in elkaar zit, daar hoor je straks meer over.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
19: Snollekes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
20: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
21: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
22: in Mil, Reuzel en Riethoven.
20: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
23: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
24: Titanic.
25: Bonjour, ik ben Céline Dion.
24: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
26: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
24: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
23: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
27: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
30: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
31: Het jaar waarin we zijn begonnen.
29: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Weekend. Christian Westerveld.

0: Uptown Girl, Billy Joel op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: De editie van zondag de 23e augustus. Laatste dag van de vakantie voor velen die van de schoolvakanties afhankelijk zijn. Niet voor iedereen, hè. Sowieso zijn niet heel veel mensen percentueel dat natuurlijk, maar het is ook nog een stukje waar het nog een week langer duurt in Brabant. Maar goed, voor velen zal het morgen allemaal weer gaan beginnen, dus geniet er nog maar eventjes van. Voor wat betreft het weer, valt er best wel wat te genieten, denk ik. Daar krijg je over een paar minuten veel meer over te horen. In het nieuws, onder meer het volgende. Zinloos geweld volgens de politie op de Kerkstraat in Den Bosch. Drie jongens uit Heeswijk-Dinter werden daar aangevallen en hebben behoorlijk wat klappen opgelopen. Toen de politie erbij kwam, was een van de slachtoffers nog niet aanspreekbaar, is naar het ziekenhuis gebracht. Ja, en als je de plaatjes erbij ziet, dan zie je gewoon bloed op straat liggen. Zo hard ging het er daar aan toe. En ook in Breda is het misgegaan. Een man is afgelopen nacht gewond geraakt toen hij werd beschoten op de Tolbrugstraat in Breda. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten doen onderzoek en getuigen en mensen die camerabeelden hebben waarop mogelijk iets te zien is, die wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Ja, toch een beetje een weemoedige dag voor mensen die iets met de Formule 1 hebben, want het is de laatste keer dat Zandvoort wordt aangedaan. En het is ook een dag dat PSV in actie komt in de Eredivisie. FC Groningen komt op bezoek. Niet alle wedstrijden gaan door, heeft weer met wat verplichtingen te maken van sommige clubs in Europa. Dus Willem II hoeft niet te voetballen dit weekend, maar de landskampioen dus wel. Veel meer nieuws zie je natuurlijk op de website en op de app. En ook vandaag zijn we gewoon weer onderweg. Op de brommer om je lijstje op te halen voor de top 1976 die er heel snel aankomt. Tot woensdag kun je nog invullen via omroepbrabant.nl/top1976 kun je terecht. En vul dan vooral jouw favoriete muziek in. Eens even kijken of we al een brommertje kunnen horen. Horen we al iets?
2: Nee, ik heb hem net uitgezet.
0: Zet je hem net uit, Jasper? Potverdorie, amateur. Net, ja. Hoe lang werk je bij de radio? Oh,
2: ja, dat zei Hubert. Die zei, ja, ze vreten benzinetjes, deze auto's.
0: Oh, ja, Hubert, ja.
2: Ja, en je had het net over het nieuws. Ik zou er graag een nieuwsbericht aan toe willen voegen.
0: Oh.
2: Twee mannen op brommetjes uit de jaren 70 reden verkeerd na 2 minuten... en reden al op een provinciale weg waar ze niet mochten zijn.
0: Oh.
2: Ja, ja.
0: Het kan zijn dat als de politie meeluistert dat je nu dus een bekeuring krijgt, hè?
2: Ja, nee, maar we hoorden gisteren reden Mark en Jordi, die hadden toen de eerste brommertocht.
0: Mm-hmm.
2: En die reden op een fietspad met een boegje waar het niet mocht.
0: Oh.
2: Dus wij dachten, nee, we gaan hier netjes de weg op. En ineens hadden we veel getoeter achter ons en dachten wij, ja, wij rijden hier 40 met onze poegjes. En er zijn hier auto's achter ons, die willen volgens mij ietsje harder.
0: Oei.
2: Dus je hoort het, we zijn goed van start gegaan.
0: Oké, okay, nou heel goed. Waar zijn jullie en wat wordt de eerste bestemming?
2: Ja, we zijn in Breda. Hubert, jij bent van de route vandaag. Wat is onze eerste bestemming?
3: Ik heb echt helemaal geflauwd.
0: Oh, dit gaat lekker, zeg. Jongen.
3: Toen eerst koffie drinken, worstenbroodjes krijgen en dan zouden we op pad gaan. Nee, ik weet het echt niet.
2: Ja, nee, die worstenbroodjes zijn allemaal niet goed.
3: Oh, dat gaat helemaal niks worden, dit.
2: Nee,
3: de route
2: we gaan
3: niet.
2: Nu als eerste, dat weet ik wel. We gaan
3: maar ga niet meer de snelweg op. Ga niet meer die weg op.
2: Nee.
3: Ik zag die jongen agressief in mensen.
2: Maar dat ging ook niet goed. Ja. Wij gingen daar met z'n 42. Ik durfde ook niet 50.
3: Maar zeggen dat ik op een gegeven moment een middelvinger heb opgestoken tegen die ene grote auto.
0: Heb jij een middelvinger?
2: Daar dat jij wilde stoppen.
3: Ja, ik nou, want die bleef maar gas geven.
2: Ik wilde nooit vroeger brommen rijden, want dan moet je een helm op. En dat is niet goed voor je haar. Ja, dus ik zit al de hele dag te klooien met mijn haar. Hoe doe jij dat?
3: Je haar gaat ervan uitvallen. Je wordt er kaal van. Nou, kijk naar mij. Dat komt door motorrijden.
2: Oh, ja, nee. Nou, dan snelt het helmpje af. Nee, het eerste, Christian, is kogelvanger. Daar gaan we nu naartoe. Daar hopen we dat mensen nog een beetje genieten van deze laatste vakantiedag. Lekker rustig opstarten met een ontbijtje, met een kopje koffie.
0: Ja.
2: Als je nu bij de kogelvanger zit, weet alvast, ik wil een zwarte koffie. Wat wil jij, Hubert?
3: Zwart, als kan. Zwart gewoon.
2: Ja.
3: En iets lekkers erbij gewoon.
2: Nou, dat is onze wensen. En denk dan alvast na welke muziek jij in de top 1976 wil. Want daar komen we voor.
0: Mm-hmm.
2: We doen muzikale inspiratie op vandaag. Dat doen we onder andere. Nou, we beginnen dus in Breda. We gaan ook naar Kaam. We gaan nog naar de grensstreek. Naar Baden-Nassau. En we eindigen in Tilburg vanmiddag.
0: Oké. Okay. Nou, Tilburg is ook vast gewaarschuwd. En voor mensen oostelijker van Tilburg die denken van ja, maar waarom blijven ze alleen maar in West-Brabant? Nee, dat is de komende dagen nog, hè, want we rijden nog een paar dagjes door. Jongens, doe alsjeblieft voorzichtig.
2: Ik heb net een minuut op die poeg gezeten. Ja. Ga mij niet vandaag naar Oost-Brabant sturen, want
0: nee.
2: Daar red ik niet.
0: Oh, wat echt.
2: Voor je het weet rij ik op de A27.
0: Ik hou mijn hart vast, hè. Ik hou echt mijn hart vast. Goed.
3: Gaan we weer verder, of niet?
2: Ja, nee, we gaan nu rijden.
3: Waarom praat hij lang? Waarom doet hij dat zo lang? Gewoon stemmen.
2: Nou, knal jij dat ding aan. Dan kunnen we ook even horen hoe zo'n poegje klinkt. Nou,
0: oh ja.
2: Ja, benzinekraantje open.
0: Ja, laat ze horen. Laat ze horen.
2: Nee, andere kant op trappen.
3: Oh,
2: ja. Nee. Trappen, andere kant op. Ja, nee, nog een keer harder. Harder. Nee, oh, je valt bijna op. Kom.
3: Ja, wacht, hij heeft niet van stoppen. Wat een grote ding, zeg.
2: Kom, gas. Ja, nee. Ja, ho. Nou, hij start, maar hoe, dat weten we niet. Misschien dat we de volgende, dat je ons nog hoort. Het kan zijn dat we dan in de volgwagen zitten of we zitten op een boeg.
0: Oké, nou, ik heb een speciaal muziekje voor jullie.
2: Ja, ja. Nee, nog een keer. Bijna. Starten. Nee, ja, ja. Ja. Ja, Hubert is gestart, mensen. Hoe ga ik er nou starten dan? Gaskraantje open. Gaskraantje open. Trappen.
0: Als dat maar goed komt. Hé, dikke tip van mij voor de top 1976. Zet de Beatles er gewoon in. Waarom ook niet? Good morning!

0: hele mooie cacophonie van dieren achter elkaar. En de gedachte was, steeds de volgende die moet het vorige dier kunnen opeten of kunnen wegjagen. Van Sergeant Pepper komt het. Good morning, the Beatles. En good morning zeggen we natuurlijk ook tegen de weerman van dienst. En dat is Floris. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: En wat gaat deze zondag ons brengen?
1: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt in Brabant. De beste papieren zijn overigens wel weggelegd voor onze provincie. Want in het noorden komen momenteel enkele lichte buien voor. Zijn overigens wel allemaal kortdurend van aard. Maar in Brabant blijft het op een enkel buitje na droog. De zon schijnt geregeld. En bij een meest matige wind uit het noorden is het momenteel zo'n 16 of 17 graden. En vanmiddag warmt het lekker op naar zo'n 21 of 22 graden.
0: Ja, en al die weldadige regen van de afgelopen dagen, daar hebben we niet heel veel last van vandaag?
1: Vandaag niet. Het noorden van Nederland, daar komen nog wel enkele buien voor. Maar in onze provincie blijft het overwegend droog. En in de loop van de middag krijgt de zon ook veel meer ruimte om te schijnen. En dat is ook het geval voor morgen. Een prachtige zomerdag in heel Brabant met heel veel ruimte voor de zon. Enkele stapelwolken die ontstaan. En het wordt nog wat warmer dan vandaag met zo'n 23 of 24 graden.
0: En is dat een voorteken voor de rest van de week?
1: Jazeker, want we krijgen een zomerse periode waarin de temperatuur verder gaat oplopen. De wind die gaat waaien uit het oosten tot zuidoosten en later zelfs richting het zuiden. En dat betekent aanvoer van wat warmere, maar ook vochtigere lucht. En met name op woensdag en donderdag kan het zelfs weer zomers warm worden, met 25 tot lokaal 28 graden op de donderdag. Maar in die warme en vochtige lucht kunnen dan wel weer een aantal hele stevige buien tot ontwikkeling komen.
0: Juist, en het is een piek van korte duur?
1: Dat denk ik wel, want vanaf vrijdag draait de wind weer naar het westen tot noordwesten en voert weer minder warme lucht aan. De temperaturen vallen dan wat lager uit, maar met 20 of 22 graden overdag is het gewoon aangenaam zomerweer. We moeten van tijd tot tijd wel rekening houden met enkele buien die overtrekken. Maar voor de natuur weer heel goed nieuws, denk ik.
0: Zo is dat. Nou, Floris, dankjewel. We weten weer alles.
1: Yes,
0: tot de volgende. Jo, houdoe.
2: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
3: Christian Westerveld.
2: Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: en ze riepen zelfs nog even Netherlands, hè, want ja, we deden wel mee aan het WK. Daar was het wel mee gezegd natuurlijk.
1: Duivels dilemma.
0: Burma Boy en Shakira hoorden we uiteraard, hè, met Die Die. Het is bijna 9:30 geworden. Het is tijd om het duivels dilemma aan je voor te leggen. En als aanleiding, ik heb even zitten twijfelen. Doen we iets met die laatste race op Zandvoort? Of doen we iets met de laatste dag van de vakantie? Want dat is het voor de regio Zuid. En daar valt natuurlijk een heel groot gedeelte van Brabant onder. Niet alles, maar het grootste gedeelte wel. Dat laatste doen we gewoon. Want morgen beginnen de scholen dus weer. En voor sommigen gebeurt dat wat later. Dus twee schoolplaten, daar mag je tussen kiezen. En de keuze is tussen deze twee klassiekers uit de 70s.

0: Duivels Dilemma.
1: Ja, gaan we voor Rock'n'Roll High School van de Ramones, dat is nummertje 1. Of voor School van Supertramp, dat is nummer 2. Als je een voorkeur hebt, laat het dan weten via de app 06-573-28203. 06-573-28203. Nummertje 1 of nummertje 2, dus de Ramones of Supertramp. En degene met de meeste stemmen, die gaat gedraaid worden zo dadelijk. Verkeersinformatie. Even kijken of er files zijn. Nou, die zijn er niet. Maar er zijn wel wegwerkzaamheden waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld op de A27. Want daar zijn die werkzaamheden tussen knooppunt St. Annabos en knooppunt Hooipolder in de richting Gorkum. Die weg is tot morgenochtend 5 uur niet te gebruiken. En ja, je weet het vast wel, maar ik zeg het toch maar. Rij je een zware vrachtwagen bijvoorbeeld op de A27 en wil je richting de Merwedebrug. Je mag er dus niet overheen en er wordt ook gecontroleerd. Levert je een dikke boete op, moet je ook niet doen, want het is niet voor niks natuurlijk ook. Dus dan moet je omrijden en dat wordt allemaal aangegeven. Ik zeg er toch maar een keertje bij. Intussen 1:05 geworden. Christian Westerveld. En ik zie de eerste stemmen al binnenkomen en ik zeg het er nog niet bij, maar het gaat wel één duidelijke kant op. Blijkt zoveel welke kant. En hier zijn de Koors en hun ode aan het oermedium radio, waar het ook bij Omroep Brabant natuurlijk ooit mee begonnen is. Op 1 september 1976, komende dinsdag dus. Nee, een weekje verderop nog. 50 jaar geleden, hier zijn de Koors.

0: Hold back the river. Ja, in tijden dat ze zo laag staan, is dat zo moeilijk natuurlijk niet. James Bay op Omroep Brabant.
1: Duivels dilemma.
0: En een duivels dilemma is vaak wel moeilijk. Daar is het ook een duivels dilemma voor. En ik krijg ook veel reacties. Nou, dus wel een hele lastige. Kunnen je ze niet allebei draaien? Nee, dat doen we niet. We doen gewoon één van de twee. De scholen beginnen weer, althans voor een groot gedeelte van Brabant. En daar betekent twee schoolplaten. En je mag kiezen welke jij het liefste wil horen. Kun je doen door 06573-282-03 te appen. 06573-282-03. En dit zijn de keuzes.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.
3: Ja, en wat komt er op jouw lijstje te staan? Hè? Dat is dan even iets waar je dan over na moet denken. Ja, je kunt natuurlijk zo redeneren. Hè? Stel voor, hè? Jij wil heel graag Supertramp horen, maar het worden de Ramones. Dat zou kunnen natuurlijk. Dan kun je dat natuurlijk een beetje goed maken door Supertramp wel op je lijstje voor de top 1976 te zetten. Dat kun je zomaar doen. Omgekeerd, precies hetzelfde. Laat in ieder geval even van je horen en laten we er een hele mooie representatieve lijst van maken. Je kunt dus nog stemmen, hè? Nog heel even. Via 06-573-28203. 06-573-28203. 1 of 2. 1 dus de Ramones. Rock'n'Roll High School. 2 School van Supertramp. Marcia Hines nu. Uit datzelfde decennium. Your love still brings me to my knees.

Republic. Sunshine. Duivels dilemma. En waar krijg jij nou een spreekwoordelijke zon van op je gezicht muzikaal te zien? Is dat van de Ramones of is dat van Supertramp? Dat was eigenlijk de vraag. Het duivels dilemma, welke schoolplaat gaan we eigenlijk doen op voor velen deze laatste dag van de vakantie?

0: dat was dus het dilemma. En er is veel gestemd weer. En het is wel duidelijk hoor. Eén van de twee heeft echt wel meer stemmen gekregen dan de andere. Maar ja, welke dan?
1: Duivels dilemma.
0: Dat was deze dus. Dank voor alle stemmen, ook op de Ramones. Sorry, die is het niet geworden. Maar deze wel. School Supertramp.

0: You're coming along.
1: Meer dan 5 minuten genieten van School Supertramp. Met grote meerderheid verkozen. En ondertussen krijgen we ook al wat berichten van bezorgde mensen van, hey, waar zijn Jasper en Hubert gebleven? Is het wel goed gegaan op die brommetjes? Nou, het goede nieuws is, ze zijn er nog. Ze zijn zelfs op hun plek aangekomen. Maar het is een beetje eng, hoor ik eigenlijk. Want ik hoor een beetje klappertanden zo onderweg bij jullie.
2: Oh, Christian, het is niet te doen. Ik begin ineens te twijfelen waarom ik überhaupt een rijbewijs heb. En hoe ik ooit mijn theorie-rijbewijs heb gehaald. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat je mag met zo'n brommer. Wij hebben dan geel kenteken.
1: Ja.
2: Dus dan mag je geloof ik officieel 50. Maar als ik met mijn poegje 40 ga, dan begint hij al een beetje te trillen.
1: Mm.
2: En dan denk je, ja, volgens mij mag je dan officieel een fietspad niet op. Maar dan ga je de weg op, waar ze 60 rijden met de auto's. En dan zit ik daar met trillende beentjes. En, sorry, ik ben niet van 1976. Jij misschien wel, Christian.
1: Ja, ietsje later. Maakt
2: die dingen altijd, maakt die dingen altijd al zo'n herrie?
1: Ja, die maken altijd zo'n herrie.
2: Oh, een herrie, Hubert.
3: Wat zeg je?
2: Herrie!
3: Ja, het is een zolowaai en het trilt aan alle kanten. Ik dacht dat mijn vullingen eruit vlogen.
1: Oh jee.
2: Maar we hadden hier, we zijn nu inmiddels, luisteraar Ben Kalm, we zijn bij de Kogelvanger. Maar de Kogelvanger in Breda, dat ligt natuurlijk aan het Masbos. Een prachtig gebied. Er zijn hier mensen aan het hardlopen. Mensen genieten hier van de rust, zijn lekker aan het wandelen. En dan komen wij met zo'n herriepoeg komen wij aanrijden.
3: Je keek al geïrriteerd, zeg je dat?
2: Ja, maar ik durfde het niet.
3: Ja, dat komt ook omdat ik gas stond te geven.
2: Leila, was wel één moment om jij mij in te halen, want ik ben van de route vandaag. Ja. Ik kan al wel verklappen, dat is minimaal 3 keer niet goed gegaan. Want anders waren we hier echt eerder geweest.
3: En wat je niet doet, je kijkt ook niet achterom.
2: Nee, ja, dan zie ik voor niks.
3: Nee, want dat doe je altijd, je bocht omgaan, moet je achterom kijken.
2: Waarom?
3: Niet. Nou, omdat je niet weet wie er naast jou zit. We gaan niet zo hard.
2: Nee, maar ik moet toch kijken waar ik naartoe rijd?
3: Heb jij rijbewijs wel?
2: Ja, maar ik begin wel te twijfelen hoe ik dat theorie-examen heb gehaald.
3: Je brommerrijbewijs.
2: Nee, maar jij hebt een motorrijbewijs.
3: Ja, dus mag een brommerrijbewijs.
2: Ja, nee, maar die brommer kreeg ik gratis bij mijn autorijbewijs.
3: Ja, dat zie ik.
2: Nou, je hoort het. Er is een kleine discussie onderweg.
3: Er zal er iemand toe komen hier. We gaan even kletsen met iemand hier.
2: Oh,
3: daar
2: is dat
3: iemand,
2: zo?
3: Ja, ik heb iemand geregeld.
2: Oh, echt?
3: Ja.
2: Oh, nou, dan gaan we dat zo meteen na 9 uur doen.
1: Ja, doe maar even. Goed.
2: En koffie om bij te komen.
1: Oké, doe dat. Heel veel succes, hè. Tot later, hè.
2: Ja, en zet een ambulance standby.
1: Gaan we doen. Frans, heb jij poegjes gereden vroeger?
4: Nee, ik had een Thomas. Die vond ik veel mooier dan poeg. Poeg vond ik maar een lelijk ding. ik was een Thomas-fan.
1: Okay.
4: Met zo'n heel grote U-stuur in de winter. En een heel, heel grote stuur in de zomer. Zodat je heel breed op dat ding zat.
1: Okay. Nou ja, maar goed. Ze zitten op de poegjes, onze vriendjes Peppie en Kokkie. Worden ze straks na 10 weer. En zo dadelijk om 10 uur. Precies, het nieuws van de NOS.
5: En Kokkie en Knooi, Boy, Toet, Toet, Peppie en Kokkie. Peppie en Kokkie.
6: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: De beste energiedeal voor de zaak?
15: Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
20: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
19: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
21: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden met nog veel meer kei-gezellige artiesten zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
22: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
23: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SVK Benelux.
23: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
25: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
26: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian. Tot 12 uur is dit weekend. En dadelijk gaan we het even over het voetballen hebben. PSV gaat vanmiddag tegen FC Groningen voetballen. Zijn er misschien al spelers bij die er intussen bij zijn gekomen in de selectie of niet? Hoor je straks allemaal. En ondertussen ook onze Brommertour met Hubert en Jasper. Tot nu toe is het allemaal goed gegaan. Ja, en laten we nou wel zorgen dat het allemaal niet voor niks is, hè. Ze zijn onderweg om reclame te maken voor die top 1976 die eraan zit te komen. Zorg dat je gestemd hebt. omroepbrabant.nl/top1976.
27: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: Leren mediteren? Zend.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
28: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
29: Mijn papa verkoopt stoelen.
30: In Mil, Reuzel en Riethoven.
28: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
21: Slomolkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaBest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
31: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
32: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
33: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Weekend. Christian Westerveld.
34: Christian.

0: Who's That Girl? Was ook de naam van de film, hè, wat uitkomt.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep-Brabant.
0: 10:11 is het en wat zou het weer toch gaan doen? Floris van Weerplaza vertelt het.
2: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt in Brabant. De beste papieren zijn overigens wel weggelegd voor onze provincie. Want in het noorden komen momenteel enkele lichte buien voor. Zijn overigens wel allemaal kortdurend van aard. Maar in Brabant blijft het op een enkel buitje na droog. De zon schijnt geregeld. En bij een meest matige wind uit het noorden warmt het lekker op naar zo'n 21 of 22 graden.
0: En later in de week, of eigenlijk het begin van de nieuwe week, dan gaat het echt wel een beetje warm worden. Een beetje erg warm worden ook. Dan gaat het misschien wel weer richting 25 tot misschien wel 28 graden. Dus wees daar een beetje op voorbereid. Wat is er in het nieuws? Heel in het kort. Bloed op straat op de Kerkstraat in Den Bosch. Want daar zijn 3 jongens, waarschijnlijk uit Heeswijk-Dinter, aangevallen door een groep anderen. Er was geen aanleiding voor. Zinloos geweld noemt de politie het. En ze hebben behoorlijk wat klappen gehad. Eén van hen was niet bij kennis toen de politie erbij kwam. En die is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ja, en je komt af en toe ook wel wat mensen op de weg tegen die je daar beter niet kunt tegenkomen. Een automobilist uit Oekraïne moest vanochtend in ieder geval zijn auto inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Hij werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 172 km per uur over de A16 tussen Breda en Lage Zwaluwe reed. Hij had geen rijbewijs bij zich, maar zodra hij dat gevonden heeft, mag hij dat inleveren bij de politie. Ja, was deze man maar het enige gevaar op de weg? Draai je in West-Brabant ook nog 2 poegjes rond. En daar zitten Hubert en Jasper op. Maar gelukkig staan ze nu even stil. En nog steeds op dezelfde plek, mannen.
3: Ja, nou ja, ik weet niet wat hij net allemaal heeft gezegd, Jasper, waar we zitten. Maar we zitten in Masbos en we zitten bij de kogelvanger. Ja. En we zijn de allerhartelijkst ontvangen. Dat vind ik ook heel bijzonder natuurlijk, want je bent toch van Omroep-Brabant.
0: We zijn toch overal welkom?
3: Ja, zeker. Dat blijkt me weer dat we overal welkom zijn. En ik zit naast Demi. En Demi, wat doe je eigenlijk? Wie ben je dan?
4: Ik ben Demi, ik ben bij de kogelvanger. Al ruim 13 jaar, denk ik. En ik ben die bedrijfsleider, ja.
3: Oké, en wat is nou de kogelvanger precies? Is het alleen maar koffie, gebak en een beetje lunchen? Of is het veel meer dan nu, dit?
4: Het is vooral beleving, een stukje persoonlijkheid dat de mensen hier hebben. Je hebt heel veel vaste gezichten die je hebt, ook heel veel nieuwe gezichten. Maar het persoonlijke, dat maakt ons wel speciaal. Ja. Gewoon een rustig plekje, lekker in het bos. En we zijn gewoon lekker normaal gebleven. Lekker onszelf.
3: Ja, het is een prachtige plek natuurlijk. Hè? En er zijn veel mensen die stoppen. Hoe laat beginnen jullie dan, zoals vandaag? Want er zitten nu al mensen op het terras, zitten al helemaal vol. Hoe begint dat? Hoe laat begint dat dan?
4: Om 9:00 gaat hij de deur open. En dan staan ook de eerste staan voor de deur klaar. Dus die komen voor een lekker bakje koffie.
3: Wat is nou, als ik nou zou zeggen van, je moet het verkopen. Het meest bijzondere waar we zitten. Wat is nou die bijzonderheid aan de plek waar we nu zijn?
4: Het stukje rust in de drukke stad. Je zit heel dicht bij de stad. Maar voor je het weet ben je dan net een stukje bij het Masbos. En dan heb je zo'n relaxed, rustig plekje. Het groen. Elk seizoen heeft wel iets. Of je nou in de regen aankomt. Met het mooie weer, de sneeuw. Alles is mooi. Ja.
3: Maar nu begrijp ik ook waarom dat wij zoveel irritatie opwekken met ons brommetje. Omdat we natuurlijk hartstikke veel warm maken. En die mensen die, weet je waar, dat hard lopen. En met de hondjes lopen. En dan weet je, dat ding maakt ontzettend lawaai. Demi, ik heb nog wel een klein probleem. Ik ben natuurlijk ook wij. We zijn met zendingswerk bezig voor de top 1976.
4: Ja.
3: Dat betekent dat we mensen al dan niet dwingend moeten overhalen om een lijstje in te vullen op de stembus. Laat ik het gewoon eerst netjes vragen. Ben je bereid tot?
4: Ja, tuurlijk.
3: En zijn er zo al liedjes die in je opkomen waarvan je zegt van nou, zo'n lijstje, hopsa, dat doe ik even, daar ben ik zo mee klaar.
4: Ja, zeker. Wij zijn zelf hier al onderling van het personeel wat meer van de Nederlandstalige. Het feestmuziek vinden wij.
3: Oké, nou die lijst vul maar gewoon in. Succes, veel plezier ermee. Nee, maar als je hebt Nederlandstalig, is het dan zeg maar het genre van Jasper, Talala, Hallo, Hallikadee?
4: Heel breed is het. Het is het oude leuke Nederlandstalige, maar ook het feest van nu, zeg maar. Dus het is een Yves Berendsen, een Baila de Gasolina. Maar een Jannes is ook hartstikke gezellig.
3: Je ziet er verder zo normaal uit. Toen ik jou zeg, dit is gewoon, dit is je bedrijfsleider, dacht ik. En die ziet er gewoon normaal uit. En ineens begint het al werken te worden. Maar zit er nou niet tussen van de Doobie Brothers of zo?
4: Nee, helaas. Kan ik er nog aan toevoegen. Dan word je denk ik nog niet vrolijker van, of wel? Ja.
3: Maar het gaat erom natuurlijk, zet je een beetje te plaatje. Het gaat erom dat je een leuke... Maar ga je de lijst invullen? Ga je maken voor ons?
4: Ja, we gaan maken. Nou,
3: hartstikke goed, dan blijf wij nog even zitten.
4: Lekker ontbijtje hier, toch?
3: Oké. Ja. Wat moet, dat moet, zeg ik dan.
4: Ja, dat doen we gewoon.
3: Nou. Demi, dankjewel, hè.
0: Gaan we speciaal voor Demi gaan we Yves Berendsen doen.
3: Oh, dat vind je leuk. Ik zal mijn harder zetten hier.
0: Ja, doe dat. Ja, oké, nou, eet smakelijk, mannen, hè?
3: Ja, dankjewel, hoor. Dag, hoor.
0: En zo dadelijk het voetballen.

0: de tijd op Omroep Brabant. Ja, en opgelet, hè. Zeker als je ergens tussen Breda en Kaam rijdt straks... Dan kun je ze tegenkomen, die twee mannen op de poegjes. Dat zijn dus Jasper en Hubert. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer ze met lichtsignalen te waarschuwen, zeggen we dan maar. Gaan we intussen over voetbal praten. Ons vaste zondagochtendforum. Leon Voskamp van Omroep Brabant. Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Mannen, een goedemorgen alle twee.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laten we even bij jou beginnen, Rick. Want we hebben heet van de naald. We hebben transfernieuws.
1: Ja, zeker. Suhai Driweg is verkocht. En ja, die krijgt dan ook nog zijn gedroomde transfer. Want hij wilde daar eigenlijk al naartoe. Dat gaat om Celta de Vigo in Spanje. Hij wilde daar het liefst naartoe in plaats van Rangers. Dat hem met een vorstelijk salaris had verleid om naar Schotland te komen. Nou, dat ging allemaal niet door. Hè. Hij kwam niet door de medische keuring. Maar ja, daar werd door doktoren toch heel verschillend over gedacht. Hij zou er 6 weken uit liggen. Maar hij zou vanmiddag eigenlijk bij de selectie zitten. Ja, dat gaat nu alsnog niet door, want hij is met Celta de Vigo heel ver. Daar gaat hij waarschijnlijk naartoe.
0: Maar ja, dan moet hij daar ook nog even gekeurd worden, hè? Dat was de vorige keer dus ook het ding.
1: Ja, maar de verwachting is dat de doktoren in Spanje af zullen gaan op het medische oordeel in Nederland. Want ja, zij hebben natuurlijk ook dat verhaal in Schotland gelezen. Maar ja, bij PSV is er alle vertrouwen dat hij nu wel door de medische keuring komt.
0: En dan krijgt hij zijn transfer alsnog en dan gaat hij dus naar Spanje. Leon, is dat een verlies voor PSV?
3: Nou ja, ik denk niet dat heel veel PSV's er rouwig om zijn. Hij heeft natuurlijk heel goed gedaan in de Champions League. Hè, want daar heeft hij geweldige goals gemaakt. Technisch ook heel knap. Maar ik vond hem in de competitie vond ik hem niet altijd het PSV-niveau halen. Dus met snelheid was het echt dreigend. Maar ik vond hem gewoon technisch en ja, voetballend gewoon eigenlijk niet goed genoeg, eerlijk gezegd. Dus nee, voor mij krijgen ze ook best wel een aardige som geld voor. Dus PSV mag er wel blij mee zijn, denk ik.
0: Ja, Rick, wat krijgen ze ervoor?
1: Ja, 1,8 miljoen is het idee. En dat is toch wel een hoop geld inderdaad, wat Leon zegt. Want ja, hij is natuurlijk voor 4 miljoen euro gehaald 2 jaar geleden. Ja, hij is hem dan toch voor het dubbele verkoopt. En inderdaad, dan blijkt dus toch dat die Champions League goals... ja, die hebben hun werk wel gedaan. Dat is natuurlijk een feit.
0: Ja, daar heeft hij ook PSV en patiënten mee opgeleverd natuurlijk, hè, met die doelpunten.
1: Ja, ja, nou ja, uiteindelijk is PSV natuurlijk vorig jaar niet doorgegaan in de Champions League. Maar ja, Driweg heeft gescoord tegen Arsenal, tegen Liverpool, tegen Napoli. Ja, dat zijn natuurlijk toch prestaties die opvallen. Ben met Leon eens. In de competitie viel hij vaak wat tegen. En als hij dan wel een keer een basisplek had in een tussen aanhalingstekens kleinere wedstrijd, ja, dan was het niet goed genoeg. En toch kon hij op alle niveaus leveren. En dat is denk ik Celta de Vigo ook opgevallen.
0: Ja, daar is...
3: Het waren geen intikkers. Het waren geweldige doelpunten.
0: Volgens mij vooral die in Engeland. Dat was toch een hele mooie, kan ik me herinneren.
3: Ja. Ja, schitterend. Ja, dat staat echt haaks op wat hij soms in de competitie laat zien. Maar goed.
0: Goed, liet zien. Want als het goed is, is hij dan nu vertrokken. Geertruida is een andere aankoop. Leon, wat vind jij van de komst van Geertruida naar PSV?
3: Wat hij bij Feyenoord heeft laten zien, was natuurlijk altijd een hele goede speler. Wat ik begrijp is hij voor centraal gaat. En daar ben ik wel benieuwd naar, want ik ken hem eigenlijk voornamelijk als rechtsback. En ik denk gewoon dat Desta beter is. Ik ben benieuwd. Ja, PSV ziet in hem gewoon de geschikte kandidaat centraal achterin. En daar ben ik heel benieuwd naar. Dus ja, maar Rick is de kenner. Wat verwacht jij ervan, Rick?
1: Kijk, we hebben geloof ik op 30 juli voor het eerst melding gemaakt van de interesse van PSV, laat ik het zo zeggen. Nou, toen was al duidelijk dat het een zaak van lange adem zou worden. Ik denk wel dat hij een soort missing link kan zijn, ja. Het is natuurlijk vooral voetballend een goede verdediger. Het is ook wel een kerel, iemand die met ruimte in zijn rug kan verdedigen, hè, zoals ze dat dan allemaal beweren. Maar ja, of het puzzelstukje ook echt het puzzelstukje is wat PSV nodig heeft. Ja, en of hij op tijd kan acclimatiseren. Dat zal allemaal natuurlijk moeten blijken. Je moet nooit te hoog van de toren blazen. Ik vind de transferwindow is heel interessant. Maar ja, het moet straks ook maar blijken hoe het op 7 november, als de blaadjes vallen en de regen meester van ons heeft genomen. Ja, of het dan allemaal nog zo leuk is, hè? Dat weet je natuurlijk pas in november. Maar in potentie is Geertruida natuurlijk wel een geweldige aankoop. Dat denk ik wel. In potentie wel. Of ja, aanwinst, hè. Hij is gehuurd.
0: Ja, hij is gehuurd, dus inderdaad. Maar goed, laten we dan maar even toch maar onder de aankopen scharen. Staat hij er trouwens al in tegen FC Groningen? En geldt dat voor Kostic?
1: Dat verwacht ik niet. Want Peter Bos heeft eigenlijk ook helemaal geen track record op dat gebied. En normaal gesproken dan laat hij spelers toch even rustig bij de club winnen. En geen strategische rol direct. Maar ik denk wel dat er een invalbeurt gaat komen. Dat lijkt me eigenlijk vrij logisch.
0: Van allebei?
1: Ja, waarom niet?
0: Ja.
1: Of
0: ja.
1: Niet, heb ik van de week op de training gezien. Nou, dat is wel een fitte gast, hoor. Zo.
0: Ja. En toch 33 jaar, maar dat bij die Balkanjongens maakt dat niet veel indruk, hè, leeftijd?
1: Ja, nee, die staat er wel, denk ik. Al is het natuurlijk wat ander verhaal, die heeft geen voorbereiding gedraaid. Geertruida wel, dus voor Geertruida zal het wat makkelijker zijn. Die heeft bij Leipzig gewoon in de voorbereiding meegedaan. Maar Kosti Piek, die heeft een personal trainer gehad. Maar er zat geen buikje of extra overtollig gewicht aan van de week.
0: Nee, nou ja.
1: Geen zorgen wat dat betreft.
0: We zullen zien. Of we ze in actie zien en zo ja, hoe lang. En hoe het gaat natuurlijk. Leon, zal ik met de voorspelling maar bij jou beginnen?
3: Ja, lijkt me ideaal, ja.
0: Ja, tegen FC Groningen? De koploper, ja, hè? Mede-koploper eigenlijk.
3: Mede-koploper, ja, ongeslagen. Ja, natuurlijk twee wedstrijden gespeeld. Maar ik heb die wedstrijden wel gezien en het ziet er gewoon wel aardig uit. Ik ben een beetje fan van Tom van Bergen. Dat is een beetje, die staat er in de aanval. Ik had hem misschien al een keer bij PSV verwacht toen ze een nieuwe aanvaller zochten. Daar was misschien te vroeg voor. Die zie ik ook nog wel een keer de stap maken. Die gaat vandaag scoren, denk ik. Maar PSV gaat er meer maken. Laat ik zeggen 3-1 voor PSV.
0: Nou Rick, wat zet jij daar tegenover?
1: 3-1. Of, ja,
0: dat zegt hij ook.
1: Want dat had ik ook gezegd van de week 3-2, maar dan maak ik er nu gewoon 3-1 van.
0: Maar Leon, zei je ook tot 3-1, toch? Of heb ik het nou verkeerd verstaan?
3: Nee, ik zei ook 3-1. Ik vind het wel een beetje...
1: Dan wordt het
0: 3-2.
1: Dat was mijn eerste gedachte ook. Veel goals, 3-2.
0: Oké, nou, zal ik er 3-3 van maken? Dan heeft de neutrale toeschouwer een geweldige middag. Ik schrijf ze deze keer op en dan houden we bij wie het het beste doet. Of wie het het minst slecht doet van ons drie.
3: Oh jee, ja.
0: En dan verzinnen we de tegenprestatie nog wel.
1: Oké.
0: Okay. Ik hoor een bol gezucht.
1: Eeuwige
0: roem, natuurlijk. Daar doen we het voor. Mannen, een hele fijne voetbal- en sportmiddag. En tot de volgende keer weer. Groeten, houdoe.
2: Christians Klassieker.
0: En dan komen we uit in 1970. Een plaat die ouder is dan ikzelf. Maar ik vind hem wel een hele mooie. En hij komt van Jamaica, Bob en Marcia. Een duo dat heel lang samen gezongen heeft. Tot op hoge leeftijd zijn ze die hele grote hit ook blijven doen. Maar ja, dat kan helaas niet meer, want Bob is ons een paar jaar geleden ontvallen. Maar het blijft een lekkere, vind ik dan. Young, Gifted en Black. Drie dingen die ik alle drie niet ben in ieder geval.
2: Christians Klassieker.

heerlijke plaat. Bob en Marcia en To Be Young, Gifted and Black. Het is op een paar seconden na 10:30 intussen geworden. Je luistert naar Omroep Brabant, naar Weekend tot 12 uur. Zo dadelijk gaan we weer even terug in de tijd. Terugspoelen. Omroep Brabant. Nu, de Four Non Blondes. And what's up?

0: Blonde Blondes. What's up?
1: Tja, ik weet niet. Ik heb er een nagevoel over, Frans. Jij niet? Die twee mannen op die
2: twee mannen op een boeg.
3: Die ene die zal het wel redden. Die rijdt motor, vliegt helikopters.
1: Paard ook.
3: Paard ook. Al, dus die kan alle kanten uit. Maar,
1: ja, dat is waar. Maar die wordt misschien weer een beetje overmoedig.
3: Ja, dat zou kunnen zijn. Ja.
1: En Jasper is weer net iets te bang. Dus, dus samen kun je daar één hele goede, of twee goede chauffeurs van maken. Maar ja. De een heeft wat meer van het angstgen en de ander wat meer.
3: Ja.
1: Goed. Hoe dan ook. Als je onderweg bent tussen Breda en Kaam, dan zou je ze tegen kunnen komen. Twee mannen op een boeg. Doe voorzichtig, dat proberen zij ook te doen. En we zullen het wel zien. En ze komen ongetwijfeld zo dadelijk wel in Kaam op hun plekje uit. En dan horen we weer van ze. En waar het uiteindelijk om gaat, lijstjes inzamelen dus. Hè, voor de top 1976, die vanaf 1 september op Omroep Brabant te horen zal zijn. Anderhalve week lang, dat wordt echt genieten. Frans is aan het puzzelen en Frans heeft de zweetpalers nog op zijn hoofd staan. Want er mogen maar 3 nummers van de Beatles in.
3: Ja, dat vond ik wel een straf hoor, dat er een keer op het lijstje komt staan. Ik denk, hoe moet ik dat nou toch doen?
1: Want je had er zo wel 4.
3: Ja, of 5. Oh, ja. Er al bij in mijn hoofd. In ieder geval 5 nummers die ik dit keer weer leuk ging vinden. Okay. Maar ja. Okay. Ja.
1: Nou, we gaan nu even niet de Beatles horen. Want we hebben een keuze uit 3 platen uit 2009. Toen waren ze al lang en breed gestopt.
3: Ja.
1: Luister maar even mee. Dan mag jij de eerste keuze doen. En voor de rest mag iedereen meestemmen. Kun je doen via de app, 06-573-28203. Welke van deze 3 nummers uit 1976?
4: Even terugspoelen.
1: Oké, daar gaan we weer, hè. Ik haal alles al door elkaar. Nee, niet 1976. 2009 wil jij graag horen. Dus 3 nummers uit het jaar 2009 komen ze.

0: Dus terugspoelen.
1: Nummertje 1, Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. Nummer 2, Live in Technicolor 2 van Coldplay. Of nummertje 3, Make It Mine, Jason Mraz. Wat is jouw keuze, Frans?
2: Ik ga voor nummertje 2.
1: Jij gaat voor Coldplay, Live.

in Technicolor 2. Wat doe jij? Ga jij ook voor nummer 2? Dan moet je dat appen naar 0657328203. Maar als je Alicia Keys samen met Jay-Z mooier vindt, doe je 1. En nummertje 3, dat kan dus ook zomaar, hè? Dat is Jason Mraz en Make It Mine. Komen ze nog een keertje.

geblazen dus. 1, 2 of 3 mag je appen naar 06573-28203. En het nummer met de meeste stemmen gaan we ook draaien. En dadelijk ook wat hoofdpunten uit dat nieuwsjaar 2009. Nu Bruno Mars en On My Soul.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Black Betty uit 78 van Ram Jam. Maar het werd al veel eerder gezongen, hoor.
1: Oh, Black Betty, Bam Bam Lam. Oh, Black Betty, Bam Bam Lam. Black Betty, Bam Bam Lam.
0: Klinkt ook wel goed, hè?
2: Heel goed. Een lekkere blues. Heerlijk.
0: 1939 is dit, hè? Maar dat is wel heel lang geleden. Zijn we al toe aan... Ja, nee, we gaan nog één keer... Nog even één oproepje.
2: Ja, laten we snel stemmen, hè? Laten we dan nog even terugspoelen.
0: Ja, we gaan naar 2009. Maar welke plaat uit 2009 wil je nou helemaal horen? Luister nog even mee naar de keuze.

0: En Jason Mraz is nummertje 3.
1: Even terugspoelen.
0: Appen dus naar 0657328203. Maar doe het snel, want de stembus gaat zo dicht. 2009, we gaan gewoon even terugspoelen en even terug in de tijd. Want wat gebeurde er nou allemaal in dat jaar? Nou, ontzettend veel gebeurde er. Om te beginnen was het een feest voor Tilburg, omdat het 200 jaar stadsrechten had in dat jaar. Het is een jaar dat PSV een keer geen feestje kon vieren. Geen kampioenschap, maar Ajax ook niet. En dat was tegen het zere been van NOS-verslaggever Gerry Eickhoff.
2: De afgelopen, ja, zeg maar, ruim 10 jaar eigenlijk sinds ze verhuisd zijn van het gezellige stadion De Meer in Amsterdam-Oost naar deze megalomane vliegende schotel waar nog geen gras wil groeien, is het al maar minder gegaan. Ja, wat wil je ook in een tent die zo bedacht is dat het gras er dus letterlijk niet groeit.
0: Ja, hij was een beetje gefrustreerd, kun je wel zeggen. Ja, waar ging de titel wel naartoe? AZ werd voor de tweede keer in de clubhistorie kampioen. De trainer was Louis van Gaal en die bleef er heel bescheiden onder.
3: Ik mag het niet zeggen van mijn truusje, maar wij zijn toch echt de beste!
0: Yes! Grote yes! Man achter het succes is Dirk Scheringa, de man achter de omstreden DSB-bank. Zijn grootste criticus, Pieter Lakenman, luidt met dit optreden bij De Wereld Draait Door de ondergang van de bank in.
4: Ik denk aan 100.000 slachtoffers. Daar denk ik aan. En niet aan hoe Scheringa zijn werknemers manipuleert.
0: Maar er gaat veel meer mis in de wereld van het geld. Nederland zucht, net als de rest van de wereld, onder de kredietcrisis. De AEX bereikt een historisch dieptepunt, zakt onder de 200 punten. Maar wel wordt in januari 2009 de allereerste transactie met cryptomunt Bitcoin gedaan. Doen we dus al sinds 2009. Een toestel van Turkish Airlines stort neer vlak voor de landing op Schiphol. 9 mensen komen om. En ook een drama op Koninginnedag in Apeldoorn. Het loopt namelijk uit op een drama als een verwarde man met zijn Suzuki Swift inrijdt op de menigte. 8 mensen komen om. Er zijn ook slachtoffers uit onze provincie te betreuren. En een geschokte koningin Beatrix komt later op de dag even op televisie.
5: Wat begonnen is als een prachtige dag is geëindigd in een vreselijk drama. Wat ons allen heel diep heeft geschokt.
0: Alexander Rybak wint voor Noorwegen.

0: hard. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m.
1: Aldus broer Jermaine Jackson. De HSL Zuid langs Breda wordt officieel geopend. Ja, en nog één dingetje. Kathleen verlaat K3 en de overgebleven twee gaan in een reeks auditieshows op zoek naar een opvolger.
2: Er is maar één meisje dat van K2 opnieuw K3 kan maken. En dat is... Josje.
1: Ja, Josje Huisman, oorspronkelijk uit Heusden. En dus wordt K3 vanaf dat moment een klein beetje Brabant.
3: Even terugspoelen.
1: Ja, Frans, jij hebt geteld, je hebt gestaffeld. Je hebt nog een keer geteld.
4: Ja, en het was heel spannend.
1: Het was heel spannend. Er kwamen zelfs nog betalingen van Jason Mraz uit Amerika, maar dat heeft niks mogen baten, geloof ik.
4: Nee, helemaal niet.
1: We zijn onkreukbaar.
4: En daarom heeft nummertje 2 gewonnen.
1: Nummertje 2 heeft gewonnen, dus ook niet Alicia Keys, ook niet Jason Mraz, maar Coldplay dus. Dank voor het stemmen allemaal.

0: Ja, ik geloof dat hij nou weer in Portugal woont. Hij heeft ook nog een tijd in Brabant gewoond. Nou ja, hoe dan ook. Hans de Boy. En thuis ben.
1: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Als je maar ergens thuis bent, denk ik dan maar. En ik kijk eventjes mee op de live locatie en onze mannen op de poeks. Naderen kaam toch echt gestaag, langzaam maar zeker. Dus het komt allemaal wel goed en we gaan ze zo weer horen. En als je nu pas inschakelt en denkt, welke mannen heb je het over? Hubert en Jasper zitten op een poegje. Van die dingetjes die in 1976 ook veel op de weg te vinden waren. En dat is niet helemaal toevallig. 1976 is ook het jaar dat wij begonnen zijn. En daarom zenden we dit jaar een top 1976 uit. En op verschillende plekken zijn zij stemmen aan het ronselen. Ja, voor de top 1976 mag dat. En jij mag ook gewoon stemmen, hè, ook als je ze niet tegenkomt. omroepbrabant.nl/top1976. Zeker even jouw voorkeuren opgeven. En nou ja, de kans is nu nog wel veel groter dan andere jaren, als we een top 900 hebben, dat jouw plaat er ook echt in gaat komen. Dus wat let je? omroepbrabant.nl/top1976. Tot woensdag heb je de tijd. En misschien kom je ons brommerteam nog wel tegen. Zou kunnen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
14: Titanic.
15: Bonjour, ik ben Céline Dion.
14: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
16: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
14: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
17: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
18: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
18: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
4: Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Nog een uurtje weekend met Christian, daar ben ik. En daarna dan neemt Stef het over met de Stef Special. En ondertussen rijden ze dus op de poegjes door Brabant. Vandaag in de buurt van Kaam zijn ze zo dadelijk. Dus nog een beetje de westelijke helft van Brabant. Maar uiteindelijk komen we door de hele provincie. Maak je maar geen zorgen, we komen overal. Om stemlijstjes dus te ronselen. Ronselen is een lelijk woord, maar we doen het op een positieve manier. We willen gewoon dat er zoveel mogelijk mensen meestemmen, zodat het een mooie representatieve lijst gaat worden. Ik heb 1 melding uit het verkeer. Dat is geen file, maar wel wegwerkzaamheden, waardoor je dus een stukje weg niet kunt gebruiken. Dat gaat in dit geval over de A27 naar Gorinchem. Tussen Sint-Annabos en knooppunt Hooipolder is het dicht tot morgenochtend vroeg. En voor de rest kun je overal doorrijden. Tijdelijk ook het weer en natuurlijk ook de stuifmail. Heb je vragen aan Frans? Zet ze even op de mail. stuifmail@omroepbrabant.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Hij is onderweg.
9: Wie?
19: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
19: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
24: Hey!
25: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
26: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aqua. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
27: Bij Matra.
3: Electrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
6: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
8: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
10: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
8: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
10: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
10: Christian Westerveld.

0: Boyzone, picture review op Omroep Brabant. Het is 10 minuten over 11.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Op de dag dat voor het laatst de Grand Prix van Nederland wordt verreden op Zandvoort. De dag dat PSV tegen FC Groningen moet spelen. PSV al met 2 verliespunten, Groningen nog niet. Maar hoe zal dat vanaf vanmiddag zijn? Om 2:30 begint die wedstrijd. Ja, en ook de dag dat het nog heel even vakantie is voor een groot deel van Brabant. Maar morgen beginnen er alweer aardig wat scholen in onze provincie. En verder in het nieuws, en dat kun je helemaal bijhouden op de website en op de app van Omroep Brabant. De politie heeft vanochtend een verdachte aangehouden naar aanleiding van het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot. De exacte betrokkenheid van de verdachte wordt nog uitgezocht. Die bewoner werd afgelopen week gevonden in het woonzorgcentrum en de politie ging er al van uit dat het om een niet-natuurlijk overlijden ging. En tijdens het onderzoek kwam een verdachte in beeld en die is aangehouden en zit dus voor verder onderzoek vast. Of het om een man of een vrouw gaat, de relatie tot de overleden persoon is allemaal nog niet duidelijk. De politie doet op dit moment geen verdere mededelingen over de zaak. Maar komt er meer nieuws, dan zie je dat op de website en op de app van Omroep Brabant. En ook hele andere dingen. Ook de vrolijkere dingen van het leven kom je daar vanzelf tegen. Ja, en als we het over vrolijke dingen hebben.
1: Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: En die stemlijstjes die komen we gewoon halen. En daarom rijden we met poegjes door de provincie. Ik zeg wel we, maar dan bedoel ik dat ons team dat doet. Ik heb er zelf feestelijk voor bedankt, want dat ga ik echt niet doen. Maar gelukkig hebben we twee niets ontziende, niets vrezende heren gevonden die er vandaag weer op wilden gaan zitten. En dat zijn, je hoort ze al, Hubert en Jasper, mannen.
3: Ja. Er is ons heel veel niet verteld.
0: Oké, wat niet?
3: Nee, er is gezegd, stap op zo'n brommetje, ga lekker door Brabant rijden. En gisteren ook Jordi en Mark hebben dat gewoon gedaan. Maar er zit veel meer af. Het is een soort kamikaze-actie. En ik ben blij dat ze het gisteren hebben overleefd. Wij ook vandaag, het is iedere keer is het afwachten of je aankomt op het volgende punt.
4: Nee, ik kreeg hem niet gestart. Ik was je helemaal kwijt op een gegeven moment. Ik zat dat weggetje van Breda naar Kaam was een heerlijk prachtig
3: Maar jij stuurde ons op een gegeven moment.
4: Ik kijk achterop, weg.
3: Maar wacht even, op een gegeven moment gingen we dwars door het zand heen. Wat was dat dan? En toen twijfelde je ook, want er was een pad hierheen. Waarvan ik, dat kan nooit goed zijn. Het was een soort safari, leek het wel.
4: Nee, maar jij vroeg aan mij, zullen we de toeristische route doen? En dat heb ik gedaan.
3: Ja, nou, dat heb je gedaan, ja. Ik dacht, we komen zo meteen olifanten tegen. Ja, oké. Wij zijn overigens wel aangekomen in het soort, ja, het is de top 1976. Ja. Daarvoor zijn we als zendeling op pad. We zijn wel in de soort Valhalla aangekomen, kan ik je vertellen.
0: Oh.
3: Echt, als je denkt van, ik weet niet wat ik in die lijst moet zetten, dan moet je echt hier zijn bij de Vinyl Outlet in Kaam. Denk bijvoorbeeld, ik zag ineens een plaat van Brad. Ik zag een plaat van Pussycat. Ik zag een plaat van de Manhattan Transfer. Ik zie cd's om me heen. Je kunt echt hier je lijst samenstellen. Geen enkel probleem.
0: En dat kunnen jullie dan mooi samen doen met de mensen die het daarvoor te zeggen hebben. Ik ben heel benieuwd, we gaan dat zo dadelijk van jullie horen. En ondertussen ga ik er eentje draaien die er vast wel in voorkomt in die top 1976. Op welke plek? Ja, dat zullen we wel zien. Maar sowieso dat we Bruce Springsteen tegen gaan komen, daar is een zekerheidje, denk ik. En dit nummer ook wel, lijkt mij. The River van de Boss himself.

0: onze nieuwe tipplaat. Roxanne Hazes en Vang je mij. Het is bijna 11:30. Tijd voor het weer met Floris van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: En wat gaat deze zondag ons brengen?
1: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt in Brabant. De beste papieren zijn overigens wel weggelegd voor onze provincie. Want in het noorden komen momenteel enkele lichte buien voor. Zijn overigens wel allemaal kortdurend van aard. Maar in Brabant blijft het op een enkel buitje na droog. De zon schijnt geregeld. En bij een meest matige wind uit het noorden warmt het lekker op naar zo'n 21 of 22 graden. En in de loop van de middag krijgt de zon ook veel meer ruimte om te schijnen. En dat is ook het geval voor morgen. Een prachtige zomerdag in heel Brabant met heel veel ruimte voor de zon. Enkele stapelwolken die ontstaan. En het wordt nog wat warmer dan vandaag met zo'n 23 of 24 graden.
0: En is dat een voorteken voor de rest van de week?
1: Jazeker, want we krijgen een zomerse periode waarin de temperatuur verder gaat oplopen. De wind die gaat waaien uit het oosten tot zuidoosten en later zelfs richting het zuiden. En dat betekent aanvoeren van wat warmere, maar ook vochtigere lucht. En met name op woensdag en donderdag kan het zelfs weer zomers warm worden, met 25 tot lokaal 28 graden op de donderdag. Maar in die warme en vochtige lucht kunnen dan wel weer een aantal hele stevige buien tot ontwikkeling komen.
0: Juist, en het is een piek van korte duur?
1: Dat denk ik wel, want vanaf vrijdag draait de wind weer naar het westen tot noordwesten en voert weer minder warme lucht aan. De temperaturen vallen dan wat lager uit, maar met 20 of 22 graden overdag is het gewoon aangenaam zomerweer. We moeten van tijd tot tijd wel rekening houden met enkele buien die overtrekken. Maar voor de natuur weer heel goed nieuws, denk ik.
0: Zo is dat. Nou, Floris, dankjewel. We weten weer alles.
1: Yes, tot de volgende.
2: Kruis door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
3: Top 1976.
0: Ja, en vraag niet hoe, maar ze zijn er gekomen in Kaam. Ons team van vandaag, Jasper en Hubert. Op de poegjes rijden ze door Brabant. Het moet een hele bezienswaardigheid zijn. Kom je ze tegen, zet ze zeker even op de foto of op de film. Want dat willen we allemaal zien natuurlijk.
4: Ja, daar heb je alle tijd voor, want zo hard gaan we niet.
0: Nee, 40 km per uur ongeveer, hè? Dat is maximum,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, ik durf langzaam naar de 45.
0: Oh, okay.
4: Ik heb er vertrouwen in gekregen.
0: Okay, en Hubert, hoe hard ga jij?
5: Nou, volgens mij klopt het tellertje helemaal niet. Want ik haal hem af en toe in. Ja? En dat, bij mij zegt hij dat hij 40 gaat. Dus ik denk dat hij 35 gaat.
0: Okay. Nou, dat vechten jullie samen maar uit. Maar de bestemming. Ja. Jullie zijn eigenlijk in een soort van muzikaal Walhalla terechtgekomen.
4: Ja, we zijn in Breda begonnen. En we hebben inmiddels de poegjes richting Kaam gekregen. We zijn hier in de vinylloods. Ja, bakken aan vinyl. Ik sta met Erik. Ja, dit is jouw loods. Even voor het idee. Hoeveel vinyl kan ik hier ongeveer vinden? Noemen ze een getal.
6: Ze hebben ongeveer zo'n kleine 10.000 LP's staan.
4: 10.000?
6: Ja. En we hebben ongeveer 30.000 singeltjes op vinyl staan. Ongeveer, ja, grof geschat, ook zo'n 10.000, 15.000 CD's.
4: Dat komt weer helemaal terug, hè, de CD?
6: Ik heb begrepen dat de aankopen van CD's weer stijgen. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken omdat de vinyl LP's behoorlijk duur zijn geworden, de nieuwe persen.
4: Ja, maar ook, ik heb het idee, als je vroeg erbij was, als je je doos op zolder hebt laten staan, dat het ook wel een stuk meer waard is geworden, hè, dat vinyl.
6: Niet alles. Helaas zijn er ook nog heel veel mensen die James Last en dergelijke hebben bewaard op zolder. Maar ja, dat moet ik ze toch teleurstellen, want die zijn helaas niet zo meer waard.
4: Ja, we zijn hier voor de 1976, hè, onze toplijst, de top 1976, omdat we dit jaar met Omroep Brabant 50 jaar bestaan. Jij zegt James Last verdient daar geen plekje in?
6: Ja, ik denk het wel. Biscaya van James Last is een van de mooiste nummers. En ik denk dat die toch wel een topnotering verdient.
4: Heb je zelf eigenlijk al gestemd?
6: Sorry?
4: Heb je zelf al gestemd?
6: Nee, daar ben ik nog niet aan toegekomen.
4: Oei. En het is ook nog eens druk in de winkel. Kijken of we daar vandaag nog tijd voor hebben dan.
6: Ja, zeker. Maar ja, ik heb wel mijn mensen op via Facebook al aangestuurd. Om in ieder geval iedereen op de hoogte te stellen dat jullie vandaag weer op pad zijn.
4: En stel nou, de vinylloos in Kaam, die vult een stemlijstje in.
6: Het is de vinyl outlet.
4: Een vinyl outlet, sorry. Dan moet ik het goed zeggen. Ja, ik word hier zo meteen met pik en veren weggestuurd. De vinyl outlet, stel dat die een stemlijstje zou mogen vullen. Het is niet Erik, maar de vinyl outlet vult een lijstje in. Wat zijn de platen dan die hier het vaakst voorbij komen, waar het meest naar gevraagd wordt?
6: De meest verkochte platen zijn eigenlijk wel Rumours van Fleetwood Mac. Bad Out of Hell van
4: Meatloaf.
6: Grease. Veel dames zijn nog helemaal idolaat van LP's van Grease. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel een beetje de topplaten.
4: En als we naar jouw persoonlijke collectie gaat, wat zien we dan?
6: Ja, denk vanuit die, die periode. En Peter Frampton of Joe Jackson. Dat zijn wel artiesten.
4: Dat is jouw stemadvies voor iedereen wie nu luistert?
6: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Dat zijn toch wel klinkende namen uit het verleden.
4: Hubert, ik zie jou ondertussen druk snuffelen. Heb jij al andere inspiratie gevonden? Ja.
5: Nou, het is therapeutisch ook een beetje verantwoord. Ineens besef ik dat ik al heel lang disjockey ben. En dat ik heel veel platen zie waarvan ik denk, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Weet je, ik zit in een bak met singles te kijken. Kom ik de Brotherhood of Man tegen. Save your kisses for me. Stars of 45, look, what is your bite? Tomorrow. En die ken ze ook allemaal. Weet je, en daar zijn mensen die zijn aan het zoeken. En dat, ik sta naast me. Mag ik u lastig vallen?
7: Ja,
5: dat
7: mag.
5: Ja, ja. Zo sterk zijn als u zo zegt, ga weg.
7: Ja, nee, dat doe ik.
5: En wie bent u?
7: Ik ben Debbie Arends.
5: Ja, ik zeg u, maar ik mag gewoon Debbie zeggen.
7: Ja, mag gewoon zeggen, ja.
5: En zeg, Debbie, ben je de hitlijst aan het vullen? Of wat zoek je?
7: Nou ja, ik zoek gewoon eigenlijk de meeste jaren 80. Dus zeg maar van de tijd dat ik jong was.
5: Oh, je zou niet zeggen.
7: Ja.
5: Ik denk van, nou, daar staat iemand van de jaren 25.
7: Nou, dankjewel.
5: Nee. Nee, maar waarom zoekt Debbie die platen juist uit de jaren 80? Want heeft dat de bedoeling? Is dat gewoon leuk voor thuis?
7: Ja, leuk voor thuis. Gewoon, we doen vaak avondjes met vrienden en dan doen we lekker singeltjes draaien. En dan is dat toch vaak de muziek. Ja, toen wij op stap gingen. En, ja, dus,
5: maar zoek je nou ook speciaal dingen dan? Of is het gewoon kijken wat je tegenkomt en dat je denkt van, ah, dat lijkt me wel leuk. Dit is jaren 80, maakt niet uit als het maar gezellig is.
7: Ik heb wel bijvoorbeeld U2 en dat soort dingen. Maar daar zit er natuurlijk niet zo heel vaak tussen. Dus,
5: hoezo niet dan?
7: Ja, hier in deze bak is het niet zo heel vaak.
5: Wat is dat? Er zijn speciaal dingen die dan toch wel weg zijn, ja?
7: Ja. Maar we proberen het wel iedere keer. Ja. En soms zit er gewoon wel eens iets tussen. En dan blader je gewoon al die bakken lekker door. Ja. En dan kom je toch dingen tegen. Eigenlijk net wat jij net zelf zei. Van, oh ja, die heb je ook nog. Oh ja, die heb je ook.
5: Want hoe lang ben je nou in zo'n winkel dan bezig dan? Want het is natuurlijk eindeloos zoeken.
7: Ja, dat kan wel 2 uur zijn. Of op een gegeven moment zeg ik gewoon, ja, nou stoppen we even. En dan gaan we gewoon
5: een koffie drinken
7: weer terug. Ja, dan gaan we 2 weken weer terug of zo.
5: En hoeveel singles heb je inmiddels thuis dan?
7: Nou, ja, dat gaat dan wel richting de 500, denk ik.
5: Echt waar? Ja. Maar je wil geen cd's. Het zijn echt allemaal singeltjes.
7: Het zijn allemaal singeltjes.
5: En die ga je echt gewoon opzetten, pick-upje.
7: Pick-upje gewoon naast de tafel. En dan gewoon een leuk gezellig avondje vullen.
5: Ja, je geniet ook helemaal als je het zegt al.
7: Nou, dat is ook leuk. Is
5: leuk om te zien. Ja. Zeg, maar nou ben ik van Omroep Brabant.
7: Heel goed.
5: Ja, is het zo? Ja, nee, maar ik moet een beetje opdringerig zijn. Oh. En dat was ik al om jou gewoon aan te spreken. Dat is ook altijd een beetje lastig. Weten mensen vinden het niet altijd leuk. Maar heb jij al gestemd voor onze top 1976, waar we mee bezig zijn? Nee? Hoezo niet?
7: Omdat ik echt net terug ben van vakantie.
5: Ja, dat maakt niet uit.
7: Dus,
5: alle tijd nu?
7: Ja, nou, wie weet vanmiddag.
5: Ja, wat inspiratie genoeg hier, toch?
7: Inspiratie genoeg.
5: Maar als je nou een lijst gaat samenstellen, daar hoop ik op. Hè, dat vinden we leuk als je dat gaat doen. Hè, zullen we ook een mooie lijst maken. Welk plaatje moet er zeker dan in jouw lijst staan?
7: En voor je bedoelt voor
5: 19... Ja, nee, voor een lijst. Maar wat zijn 1976 platen? En het maakt niet uit welke. Ik neem aan dat jij veel van de jaren 80 erin gaat zetten dan. Welk liedje moet er dan zeker in voorkomen?
7: Sunday Bloody Sunday.
5: Ja.
7: U2. Ja, U2. En Doe Maar. Iets van Doe Maar gaat erin.
5: Ja, er is helemaal niks mis met jou. Hartstikke goed. Nou, dankjewel. Succes. En doen, hè. Lijstje invullen, hè. Want ik kom terug, hè.
7: Ja, is helemaal goed.
4: Hubert, mag ik nog even één vraag stellen? Want ik ben ondertussen druk aan het snuffelen. Ik zit tussen de cd's en dan staat hier een cd Hubert Mol.
5: Ik stel voor dat we muziek gaan draaien.
4: Godzilla, het album, Hubert Mol, 20/05/1998. €3.
5: Ik vond het ook confronterend. En toen dacht ik van, waarom heb ik die nou ooit weggedaan? Dacht ik toen. Ja. Weet je, je kunt niet alles bewaren. Ik kan hem
4: weer terugkopen.
5: Ik heb heel veel cd's. Ik heb ontzettend veel. En op een gegeven moment pelt het uit. En is het niet meer te houden. En moet je op een
4: maar goede nummers hier op, hoor. Jamiroquai, Deeper Underground.
5: Er is verder niks mis mee.
4: Foo Fighters, 820.
5: Eeuwig spijt van soms dat ik dingen heb weggedaan. Maar zo moet
4: Rage
5: het zo
4: Against the Machine,
5: leven.
4: No Shelter.
5: Jasper, bij het ouder worden moet je soms afscheid nemen.
0: Ja, dat gaan we dan nu ook maar doen. Welk plaatje zullen we nou gaan doen? Want ik heb heel veel goede muziek gehoord. Welke zullen we nou doen? Van alle suggesties die ik nou hoorde.
5: Ik zou die van U2 doen dan.
0: Welke?
4: Sunday Bloody Sunday.
0: Nou, ja, prachtige. Gaan we die doen? Wat wordt jullie volgende bestemming, mannen?
5: Jasper?
4: Volgens mij gaan we naar de camping toe.
0: We gaan naar de camping toe. Oké.
5: Okay. Ja. Als ze het redden, als ze het halen.
0: Ja, dat gaat vast goed komen.
5: Oké. Okay.
0: Ja. Okay. Jongens, dankjewel. En doe voorzichtig,
4: ik ga
0: hè?
4: Ja, sorry, ik was alweer aan bladeren hier.
0: Ja, dat moet je gewoon doen. Dat snap ik wel. Snap ik heel goed.
4: Staat opdoen, hè?
0: Ja, nee, moet ook wel. Nou, dit kan een suggestie zijn voor iedereen. U2, Sunday Bloody Sunday.

0: Ja, er gebeurden allemaal rare dingen. En wij horen de plaat wel en jullie waarschijnlijk niet meer, maar we zijn er weer hoor. Goed, Frans.
1: En de roffelaar is er ook.
0: Ja, de roffelaar is er ook. Gelukkig maar. En dat betekent dat we even gaan bekendmaken welk diertje het diertje van de week is geworden.
1: Ja, dat is weer een hele mooie vlieg. Een delta-achtige vlieg. En heeft er een prachtige naam. Ja. De muurrouwzwever.
0: De muurrouwzwever. Nou, van harte proficiat. Je bent bij deze uitgeroepen tot diertje van de week. Waar heeft hij dat aan te danken?
1: Nou, het is een heel bijzonder insect. Omdat wat dat diertje kan, vooral dan het vrouwtje, als ze een eitjes gaat leggen, doet dat heel speciaal. Dan vliegt ze voor een holletje van bijvoorbeeld een metselbij. En dan gaat ze mikken en dan op een afstand schiet je dat eitje dan het gangetje in waar de eitjes zitten van die metselbij.
0: Oh ja.
1: En later komt uit dat eitje een larfje en die vreet dan het larfje op van die metselbij. Maar dat is wel heel bijzonder dat je op zo'n klein diertje, op zo'n klein puntje een eitje af kunt schieten. Dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Ze komen heel veel in steden voor, omdat ze wel houden van de warmte van de steden. Ze komen ook vrij laat pas zijn ze pas actief. Ze gaan beginnen pas in juni zo'n beetje actief te worden. En dan zijn ze in oktober weer verdwenen. Horen bij de wolzwevers. Oftewel, dat zijn allemaal soorten die dan eitjes schieten op afstand.
0: Oh, kijk eens aan. Hey, we hadden ook weer een prijsvraag online.
1: Ja,
0: daar mag jij nu even het antwoord op geven.
1: Ja, dat is ook een bijzondere vraag. Had ik weer gesteld. En daarom heb ik ook een iets...
0: Ik wist hem ook weer niet. Dus
1: een iets, groter cadeautje verzonnen.
0: Ja?
1: Het gaat over... Welke van de volgende wespen horen bij sociale wespen?
0: Ja.
1: Als A, Europese hoornaar, gewone wesp en metselwesp. Nou, die dus niet, want de metselwesp is een sociale, een solitaire.
0: Een solitaire. Oh, dat is het. Sociale wil zeggen dat ze met andere wespen samenleven.
1: In volken samenleven,
0: ja.
1: Nou, en B was gewone wesp, graafwesp en Duitse wesp. Nou, de graafwesp is ook weer zo eentje die solitair
0: die
1: leeft.
0: Die doet het zelf, ja.
1: Nummer C was het goede antwoord, want er was gewone wesp, graafwesp en of geelpoorthoornaar en Saksische wesp. En vaak zeggen mensen, Saksische wesp bestaat dat, ja. Die komt in Nederland voor, maar is redelijk zeldzaam. Maar dat zijn alle drie, sociale wespen. Die maken met z'n allen een mooie, nesten, maar ze als volk leven. En de laatste was een Duitse wesp, een geelpoothoornen. En de Untjeswesp. En die Untjeswesp was ook natuurlijk een sociaal, een solitaire wesp.
0: Oké, nou.
1: De winnares is geworden Angela van Berlo Barijs. Die heeft de prijs gewonnen. En die krijgt het prachtige boek van, geschreven door Katja Staring, Dwaalgids. En het is een cadeautje van Gogh Nationaal Park.
0: Nou, en wil je zelf ook een keer zo'n leuke prijs winnen, dan moet je dus volgende week zaterdag weer even op het artikeltje kijken wat jij dan online zet bij Omroep Brabant. Want daar staat dan weer een vraag en dan komt het antwoord weer op de zondag. Want zo werkt het dan.
1: Zo werkt het.
0: Zo dadelijk. Meer vragen en antwoorden over de natuur. Nu Maria Mena en All This Time.
2: Self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Uit Noorwegen komt ze, All This Time. Een liedje over hoe ze haar frustraties uit haar jeugd en haar minderwaardigheidscomplex uiteindelijk heeft weten te overwinnen. Dus dat is een mooi liedje met een mooie boodschap. Het is 12:12. Frans, wij gaan lekker stuif mailen.
1: Ja.
0: En ik wou eerst even iets, dat had ik zelf bedacht, want dat viel me op, zo om me heen. Heel veel van die grasveldjes, zo bij jou in de straat, misschien deed je dat zelf ook wel, herkend, die waren helemaal geel, bruin en dood.
1: Ja.
0: En dan denk je van, ja, dat kan wel weer gaan regenen, maar dat is klaar met dat grasveldje. Maar dan heeft het even twee keer stevig geregend en het wordt weer groen.
1: Ja, dat klopt. Die natuur kan zich enorm snel herstellen. Kijk, die verdroging, die is gewoon een feit. Maar op het moment dat er dus regen komt, en zeker met gras, gras gaat er gelijk op reageren. Kijk, sommige planten die hebben dus een zaden gezet, die gaan sowieso sterven die verder af. Maar gras blijft heel het jaar door groeien. En zo gauw als er wat water op komt, ja, dan heeft dat gras weer kans. En dan gaan ze opnieuw beginnen. Vooral de gras in de straat, wat een heel mooi grasje is. Bijvoorbeeld straatjesgras. Zo heet dat ding. Ja, dat gaat meteen beginnen. Het hoeft een klein stukje regen te hebben. En hup, het gaat weer beginnen.
0: En dan lijkt het weer lente, terwijl het eigenlijk al eind augustus is.
1: Ja, precies, precies. Maar je ziet aan de andere planten, dus de echte planten die zaad hebben moeten zetten. Wat grassen hebben natuurlijk ook zaad, maar andere planten die zaad moeten zetten, die sterven dan gewoon af. Ja. En er zijn steeds meer planten die dus de winter doorkomen. Hè, die blijven door. Bijvoorbeeld madeliefje bloeit bijna het hele jaar tegenwoordig.
0: Ja. Nou, mooi, mooi is dat te zien. In ieder geval, de natuur herstelt zich wel, maar ja, niet alles uiteraard.
1: Nee, nee, nee. De verdroging is groot, want de vennen en plassen en poelen staan erg leeg. Dus dat is echt wel heel zonde voor zeg maar, biotopen, om ze zo maar eens te noemen.
0: Ja. Komt het ook een beetje in de vragen terug, de droogte en de warme periode achter ons?
1: Nog niet, nee, nee. Er komen vooral veel vlinders. Dat is natuurlijk de tijd van de vlinder en de wesp. Het is ook een wespentelling op dit moment. Dus als mensen nog wespen willen tellen, moeten ze dat zeker doen. Want het is erg leuk om te kijken hoeveel wespensoorten wij kennen in Nederland. Nou, Jan van der Hoven die was dan een kijkje in zijn tuin en die zag op een gegeven moment een soort mot of vlinder zitten op een paal. Hij dacht, wat is dat nou? Of op een boompje zat hij. En heeft er toch maar een fotootje van gemaakt en toegestuurd. En ja, dit is een hele mooie. Het is namelijk de windepijlstaart. Een familielid weer van de pijlstaartfamilie. Die kunnen een spanwijdte krijgen van 1,30 meter. Dat is toch behoorlijk. Maar wat nou heel mooi is, ze hebben eigenlijk van die pijlstaart, hebben zij de langste roltong op de kolibrievlinder na. En dat kun je mooi zien, want ik heb een foto gevonden met zo'n windepijlstaart, met zo'n hele lange roltong. En dan zie je dat je gewoon op afstand een bloem leeg aan het zuigen is. Dat is natuurlijk fantastisch leuk. Ze kunnen ook heel snel vliegen. 100 km per uur kunnen ze halen, maar hun gemiddelde snelheid die komt op zeg maar 50 km per uur. Het zijn trekvlinders, vandaar ook die snelheid dat ze ook nodig hebben uit Zuid-Europa. Maar sinds 2015 worden steeds meer windepijlstaartvlinders ons land gevonden. Dus natuurlijk erg leuk om te zien hoe dat hij ons land ook koestert. Dan zag Hetty uit de wilgen van Hest, die zag een zwam tegen.
0: Uit de wilgen, weer een mooie natuurnaam.
1: Ja, prachtig.
0: Alle namen zijn groen, dieren of planten of bomen. Hè.
1: Die zag een hele mooie zwam op een boom zitten en vroeg zich af wat het was. Ja, het is een eentje die een vorige schrijfster, die had mij dat geschreven, die zei, ja, deze zwam lijkt echt een beetje op peurschuim. Dat vond ik ook wel grappig. Maar in ieder geval, zij heeft er een mooie zwavelzwam op de foto zetten, eigenlijk het vruchtlichaam, oftewel de hoed van de zwavelzwam. En die ruikt nu, op dat moment dat ze hem gefoteerd heeft, is hij vers en jong. En dat betekent dat hij lekker naar kip ruikt.
0: Oh,
1: en daarom hebben de Engelsen hem, die noemen hem chicken of the woods.
0: Okay.
1: En ik heb al menig mens, als ik bij een verse zwavelzwam kwam, menig mensen dat stukje laten proeven. En die bekende eer, dat is kip. En je proeft het gewoon. Alleen, het moet heel jong zijn. Want als je wat ouder wordt, dan smaakt hij dus naar zwavel. Dat is natuurlijk niet
0: lekker. Nee, dat is niet lekker. Nee.
1: Kim Maters die kreeg iets heel bijzonders in de tuin. Een hele bijzondere vogel. Ze dacht eerst een gewone mus, maar ze zag een beetje rood. En toen dacht ze, even op gaan zoeken. En ze vroeg aan mij of het klopte dat zij gevonden had de roodmus. En dat klopt helemaal.
0: En het klopt, mooi zo.
1: Roodmussen zijn trekvogels die overwinteren in zuidelijke delen van Azië. En tegenwoordig huizen ze steeds vaker in ons land. De naam mus klopt niet helemaal. Zeg maar, het vrouwtje van die roodmus lijkt een beetje op het vrouwtje van de huismus. Vandaar dat ik een foto van de huismus erbij heb gezet, vrouwtje. Zodat ze kunnen zien dat het een beetje op elkaar lijkt. Maar het is een totaal andere familie. Dan zag Margot Reinders in haar tuin, zag ze een steenhommel een holletje graven. Ik dacht van, hè, nu nog een holletje graven, waarom doe je dat dan? Want ja, nestel is toch al lang voorbij, en dat klopt ook. Maar wat dit is een jonggeboren steenhommelkoningin.
0: Ja.
1: En die heeft net gepaard met een mannetje. En dan gaat ze haar, zeg maar, de sperma meenemen op haar lichaam. En dan gaat ze haar winterverblijf al klaarmaken.
2: Oh, dat doet ze dus.
1: Ja. Om zeg maar een holletje te maken, waar ze dan in de winter overwintert. Hè, dan komt ze helemaal in winterslaap. Hartslag wordt helemaal teruggebracht. Ademhaling gaat enorm vertraagd worden. En dan in het voorjaar komt ze weer op. En dan gaat ze weer een nieuw volk stichten. En dan gaan ze dus weer zorgen voor dat er een nieuw leven is. Dan was iets heel bijzonders, dat moet ik toch nog even melden, want dat vind ik wel erg leuk. Tegelijkertijd had Thea Willems, Maaike van Nuenen met dochter Bibi Noot en Ella Verstraten stuurden mij tegelijkertijd een foto van een dier waarvan ze dachten, wat is dit nou? Ella die dacht, ja, het lijkt een beetje op een sprinkhaan, op een bitsprinkhaan. En dat

0: de buurt van het park De Mijnweg in Limburg. Ja. En later bleek in 2023 dat er eitjes waren en jonge witsprinkhanen. Dus we kunnen nu tellen dat, zoals dat dan heette, de orde van deze roofzuchtige insecten, die vooral alleen maar insecten vangen, de Mantodea, zo heet ze officieel, dat die ook ons land bezetten. En ik heb een heel leuk filmpje gevonden. Daar moeten mensen maar eens naar kijken. Was leuk om te zien. Nou, als laatste beestje ga ik dan benoemen, want dat vind ik wel een leuk, is de boskrekel. Ja. Je had Jennifer Wouters en een man, die kwamen een beestje tegen en ze vroegen zich af wat het was, en dat blijkt dus de boskrekel te zijn. Boskrekels komen vooral voor in het zuiden van ons land, in het noorden zijn ze nog niet. De andere familie daarvan, de veldkrekel, oftewel de heikrekel, die komt wel vaker voor in ons land en die kunnen zeker ook in Brabant vinden. Ik heb van beide een foto neergezet bij de artikel waar het daarover gaat. Dan kom ik aan de rubriek, mooiste foto.
1: Mm-hmm.
0: Ja, veel mensen zullen dat niet zo'n mooie foto vinden, maar ik vind hem fantastisch mooi.
1: Ligt er weer iets doods?
0: Ja, precies. Ja, Floris van Nistelrooy, die heeft een hele mooie valse wollespin bovenop een nachtvlinder gefotografeerd. Ja, die nachtvlinder, ja, helaas, sorry.
1: Die wint dat niet.
0: Die wint dan niet, die gaat dood. Maar het is wel een fantastisch mooie foto, want je ziet dit niet altijd.
1: Nou, kijk even op de website, op het artikeltje van de Stuifmeel, dan zie je dit lugubere tafereel en voor anderen weer heel mooi tafereel. Frans valt in die laatste categorie.
0: Ja, absoluut.
1: Ik een beetje in die eerste, maar goed, dat is de natuur. Ze is helemaal zo. Gegeten of eten of gegeten worden
0: zo
1: natuurlijk.
0: Zo heet het, ja, precies.
1: Als we aan de wandel willen de komende tijd, waar gaan we dan naartoe? Een mooie tip.
0: Je zei het net al, de natuur leeft weer helemaal op. Nou, dan moet je zeker nu naar de vele heidegebieden gaan die ons mooie Brabant rijk is. En een hele speciale is zondag 30 augustus tussen 10 en 1 uur 's middags kun je meedoen met een heidefietstocht.
1: Nou.
0: Georganiseerd door IVN Uden. Alle gegevens staan op de website van Omroep Brabant. Meld je eigen aan. Nou, eigenlijk hoeft dat niet, maar ga maar eens even kijken daar en ga genieten van de bijzondere heidegebieden in zeg maar, onze omgeving. En deze speciaal in Uden.
1: En
2: Frans Wandelplaats.
1: Dat doen we deze keer op een hele andere manier, Frans. Dacht ik, lijkt me wel leuk, want ja, die top 1976 komt eraan.
0: Ja, precies.
1: En dan doen we gewoon het eventjes fris van de luiven. Normaal gesproken bereid je dat altijd voor, maar nu gewoon eventjes. Ga even naar binnen bij jezelf.
0: Ja, ja.
1: En wat kom je dan tegen? Wat komt sowieso op jouw lijstje te staan?
0: Nou, Strawberry Fields van de Beatles.
1: Oh ja, ik heb vanmorgen
0: en velden en wegen en heiden. De Strawberry Fields van de Beatles.
1: Oh, dat is een mooie natuurlijk. Hè. Nou heb ik de Beatles vanochtend al een keertje gedraaid. Maar dat is niet erg, dat is alweer 2,5 uur geleden. Dus,
0: dat valt dan ook niet op.
1: Dat vind ik dus ook. Strawberry Fields Forever. En ook nog een klein beetje groeien en bloeien erin. Hè?
0: Nou, absoluut.

0: Komt in ieder geval op het lijstje van Frans te staan voor de top 1976. En het zou zomaar kunnen dat hij ook op de mijne komt te staan. Zou zomaar kunnen.
1: Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: top 1976.
0: Ja, een populaire bestemming in de zomermaanden is natuurlijk de camping. Dus ja, wij kunnen ook niet achterblijven. De poegjes hebben Hubert en Jasper naar de camping gebracht. Welke camping, mannen?
3: Wij zitten bij camping De Vlaasbloem.
4: Ja.
3: Daar zitten we nu. En daar zijn we net aangekomen. Dus ik ben iedere keer blij als ik het poegje weer kan neerzetten. Dat ik gewoon even vanaf kan. En het ziet er leuk uit. Het is prachtig hier. Het is mooi weer. En dat scheelt heel veel. Mensen lopen op en neer. En ik hoorde net zelfs. Ik vroeg me altijd af. Tot wanneer is de camping nu open? En ik hoorde je net zeggen. Tot november of zo komen mensen gewoon. Denk ik van. Is dat niet te koud? Denk ik dan altijd. Maar blijkbaar niet. Dus het kan gewoon. Dus ik zat te denken. Jasper en ik. Wij zouden in principe. Ja. Ja, ik hoef geen tentje te delen, maar we zouden in principe hier kunnen blijven.
5: Ja, maar ik dacht ook een beetje, we zitten in de top 1976, we hebben het over muziek. Ik dacht toch, Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer. Die begon zowat in mei. Ja. En ik zie nu mensen, we gaan ze nog even spreken zometeen.
3: Ja, ik denk dan ineens aan een hele oude vlucht, dat kan niet meer. Maar goed, dat kan ook natuurlijk. Ja, daar zit ik dan ineens met mijn hoofd. Dat komt dan ineens binnen, maar het ziet er gezellig.
5: En of, denk ik heb de zomer in mijn bol, zou je ook kunnen doen, hè?
3: Ja, je bent toch.
5: Het is een mooie dag vandaag,
3: hoor ik dan. Hè? Ja, ik zit meer liever aan
5: het zomer. Zometeen komt de Earth, Wind & Fire weer met september.
3: Ja. Nou, het is wel een mooi lijstje wat je hebt gegeven als hint voor degene die denkt van, nou ja, we moeten een lijstje maken. Wat moet erin komen te staan? Ze kunnen jou gewoon aanklampen, hè? En er lopen genoeg mensen rond, hè?
5: Ja, nee, ik geef advies, maar ik kom ook vooral vandaag heel veel advies halen. En ik denk, ik heb een beetje al om me heen gekeken hier bij de Vlaasbloem. Dit zijn muzikale mensen die hier verblijven.
3: Dat zie je aan de oren.
0: Dat zie je aan de oren.
3: Ja, de stand van de oren is net anders. Dat is heel gek. Ja, dat is heel anders. Dus we houden er rekening mee. Weet je, het mooie is dat mensen dan toch een beetje voorzichtig enthousiast zijn als wij er zijn. Weet je, toch een beetje aftasten van wie zijn dat nou, die twee? Weet je, die kale erbij en die andere met het haar. Wat doen ze nou? Wat zijn ze aan het doen en zo? En dan lopen er kinderen die zijn hartstikke blij. En wat mensen zijn hartstikke blij. Het is een prachtige dag. Het kan niet stuk.
5: Ik denk dat ze ook blij zijn dat wij gestopt zijn met de rust verstoren op de camping en die poeg uitgezet hebben.
0: Oh, dat is ook fijn. Ja.
5: Het maakte lawaai, hè, 1976.
3: Daar heb je zelf oort op en in. Ik heb nergens last van.
5: En ik heb toch het idee dat mensen zeggen, ik kom hier voor mijn rust. Maar goed, ja, dan krijg je ons twee. Ja, dan heb je even een kwartiertje geen rust. Ja,
0: precies. Maar jullie gaan daar weer verder. Dus dat komt allemaal wel goed. Goed, we gaan jullie straks nog horen, mannen. En tot later weer. En doe voorzichtig, hè. Ik blijf het zeggen. Je hoort ze straks naar 12 en zo dadelijk naar 12. Hè?
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Komt er een plaatje voorbij. En als je alvast wil proberen te raden wat het is, Stef, dan ga jij het even fluiten voor de mensheid.
6: Ik ga eens even fluiten. Ja, even kijken hoe je muzikale kennis is. Kijken of je het een beetje doorhebt.
0: De stand van de oren hoor ik net.
6: De stand van de oren.
0: Dat doet er ook toe.
6: Kijken hoe de stand van je oren is vandaag. Ja.
0: Goed, het orkest gaat zwijgen.
6: De eerste plaat van vanmiddag, of waar ik zo meteen ga beginnen, is... Komt-ie, hè?

0: Nou, dat moet wel lukken misschien,
1: dat
0: toch?
1: Dat moet wel lukken. Als je het weet, even appen naar 06573-28203. En hou een beetje rekening met die twee.
0: Hoe was het deze ochtend met die twee?
1: Op de weg was het kennelijk verschrikkelijk. Maar ze zijn er gekomen, gelukkig. Dus we zullen het horen.
0: Dadelijk. Volgens mij heeft het een soort wervelwind die op je afkomt. Als je nou ergens bent en ze rijden voorbij. Nou, trek ze sowieso van de brommer af, zou ik zeggen.
1: Maar
0: en dan kijken hoe het... Ja, voorzichtig.
1: Maar doe het
0: ze hebben toch een helm op, wat dat betreft.
1: Er staat dadelijk meer vanaf de camping. Veel meer muziek en veel meer andere dingen. En wat mij betreft, maak er een mooie zondag van. En tot volgende week weer. En vergeet niet te stemmen, hè.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hey!
9: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Woehoe! Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
12: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
15: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. We mogen officieel zeggen goedemiddag, want het is 12 uur geweest en geen vertragingen. Dus dat is een goed teken. Mocht je nog ergens heen gaan, kun je gewoon lekker doorrijden. Dan hoef je geen rekening te houden met extra reistijd. Tenzij je achter 2 brommers rijdt. Met daar Jasper of Hubert op. Die rijden lekker rond in Brabant. Daar gaan we het zo meteen zeker nog over hebben. En natuurlijk over die eerste plaat die ik net bij Christian floot. Dat is iets uit de jaren 70.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Hey Remel!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
23: Reis mee met Golden eSIM.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
23: Reis mee met Golden eSIM.
24: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
25: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
26: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
27: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
28: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
27: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
28: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
29: Vanaf
1: 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: Stef Special, Stefan Duinhoven.
3: Ja, daar is hij weer.

0: Ja, daar worden heel veel sampletjes van gebruikt tegenwoordig. Hè? Maar het origineel is toch het beste, hè? Van die Emotions.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: Oftewel Emotions met Best of My Love en die liefde. Nou ja, die zenden we altijd uit op die zondagmiddag. Hè? De dag dat niks moet, alles mag. Behalve twee mannen die, nou ja, aan het rondchasen zijn op een brommerse natuurlijk. Die moeten van alles vandaag. Hubert en Jasper, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag zeg. Ja, ik ben het gevoel, we zijn er bijna. Het is zo ontspannen. Ik loop hier binnen en het is allemaal aardig en relaxed. Niemand maakt zich druk. Weet je, we lopen allemaal te haasten met die poegjes overal neer te zetten en te doen. En iedereen zit gewoon in zijn stoeltje. Mensen zijn een beetje aan het afbreken, aan het afbouwen. En ik sta naast Milou. Milou, jij bent van de camping, de Vlaasbloem.
5: Ja, dat klopt.
4: Hoe lang doe je dit al?
5: Ik doe nu mijn vierde seizoen, dus 3,5 jaar.
4: Okay. Want jij komt eigenlijk uit het hotelwezen. Wat is nou het verschil tussen vakantie hier doorbrengen of in een hotel?
5: Vakantie hier doorbrengen is echt dat je merkt dat de gasten echt langer dan een nachtje weg zijn. En in een hotel zijn het heel vaak maar nachtjes gasten. En,
4: maar wat ik me afvraag, zijn er nou ook andere... Ja, dat klinkt een beetje gek, maar zijn er nou andere mensen die op een camping zitten of naar een hotel gaan?
5: Ja, 100%.
4: Waar zit hem dat in dan?
5: Hotel is toch wel meer de zakelijke gast. Echte gasten die even voor een weekendje even ontspanning willen. En hier bij ons binnen de recreatie is het toch echt wel gewoon een hele andere sfeer. Veel gemoedelijker en gezelliger.
4: Ja. Hoe werkt dat nou? Want het is je praat over seizoenen. Hoe lang loopt nou zo'n campingseizoen dan?
5: Campingseizoen begint eind maart en stopt begin november.
4: Okay. Dus en dan ben je vrij?
5: Nee.
4: Tot april of zo mee?
5: Wij gaan gewoon een heel jaar door. Dus de camping die stopt wel in november. Maar het park draait gewoon door met de accommodaties.
4: Ja. Nou, we staan nu tussen de tenten. Allemaal een paar caravans en zo, tenten, caravans. Is het nou jouw ideale vakantie dan nu om ook in de caravan of tent te zitten?
5: Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. Juist omdat het heel gemoedelijk is. De gasten zijn superleuk. En het is gewoon echt de juiste vakanties weer. Ja.
4: Ik denk, het is altijd zo gesjouw in zo'n caravan. Tent opzetten, caravan parkeren. Ik word er aan moe als ik aan denk.
5: Ja, ik ben daar zelf ook niet heel goed in. Maar andere gasten zijn daar wel heel goed in.
4: En die zijn er bedreven, hè?
5: Ja, die zijn heel bedreven. Ja. En dat zie je.
0: Wordt er een luchtbeetje opgeblazen ergens, of niet?
4: Wat zeg je?
0: Wordt er een luchtbeetje opgeblazen ergens?
6: Ja, want Jan die zit hier de hele tijd herrie te maken. Want zoals Gerard Kok zei, het is weer voorbij die mooie zomer.
7: Nou, bijvoorbeeld gelukkig nog niet.
6: Hoezo niet?
7: Wij gaan een weekje naar Spanje. En dan van terug naar Spanje gaan we nog 3 weken even naar de camping.
6: Oh, domme. En hoe lang heb je dan hier op de camping gezeten?
7: Nou, wij zijn in al april begonnen. Hè? Nee, hier hebben we 3 weken gezeten.
6: Heb je nou, zeg je nou tegen mij dat je van april tot oktober vakantie hebt?
7: Ja, dat weet ik wel. Eigenlijk.
6: Goddomme, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
7: Door hard aan werken vroeger.
6: En nu ook hard aan het werk, want voor jullie zit het er hier dus op.
7: Ja, het zit er nu op. Voor hier wel, ja.
6: En hoe waren de afgelopen 3 weken?
7: Ja, we hebben prachtig weer gehad. We hebben een mooi weer gehad. Ja, de laatste dagen een beetje pech met de regen. Dus we hebben afgewacht wanneer het droog was en hebben de tent afgebroken. Dus ja, dat die droog ingepakt wordt. Dus ja, nu zijn we hier bezig. En dat moet ook drogen.
6: Ja, maar ik ben niet een echte kampeerder. Ik heb wel eens op festivalletjes gekampeerd. En dan heb je van die haringen. Die zijn bij mij altijd krom. Dat gaat moeilijk met mijn voet en met een hamer. En ik zie jou met een boor bezig. Hoe is dit dan?
7: Nou, dus ja, je moet het eigen makkelijk maken, toch?
6: Jij boort hier gewoon een hele plug het gas in.
7: Ja, die kun je zo kopen bij de handel. Dus, ja.
6: Boldomme, je bent een echte ervaren kampeerder.
7: Nou nee, ik heb dat geleerd vanwege mijn vrouw natuurlijk. Hè. Die heeft vroeger al gekampeerd. Dus ja, ik ben maar een beetje meegehuppeld.
6: Ik hoor het al, de vrouw is toch de baas, dus dan moet ik naar Paula toe. Paula, ik hoor dat jij de baas bent over de vakantie, over de camping, over alles eigenlijk.
8: Ja, eigenlijk wel. Ik ben er een beetje mee opgegroeid met mijn ouders. Vroeger al gingen we naar Spanje met de tent. En die is uitgegroeid naar een caravan. Ja, en op een gegeven moment hebben we zelf een camper gekocht. Nog een camper, nog een camper. En toen zijn we overgestapt op een caravan.
6: En ik zie Jan hard aan het werk en jij staat toch een beetje als de opzichter bij.
8: Nou, wij zijn één team. Wij doen alles samen. Maar ik ben nou even uit aan het rusten.
6: Ja, precies. Ik zei net voor de grap, Gerard Kok, het is weer voorbij die mooie zomer. We zijn hier ook voor de top 1976. Even, wat is nou echt een lekker muziekje om mee op te starten?
8: Dat wordt voor mij wel een beetje moeilijk. Ik zou het echt niet weten.
6: Wat was het favoriete liedje van je?
8: Van de Bee Gees.
6: En welke dan?
8: Staying Alive.
6: Oh, een mooie keuze. En even snel, heeft u al gestemd op de top 1976?
8: Nee, nog niet.
6: Maar kan er vandaag nog tussen het opruimen door?
8: Ja. Dat gaat gebeuren.
6: En dan dus Bee Gees erop, hè?
8: Ja, de Bee Gees.
6: Nou, gaat helemaal goed komen. Je hoort Stef, er wordt hier druk opgeruimd. Ik zie Jan is alweer met de volgende koffer bezig. Dus,
4: ja, ik denk dat Jan wel een remover heeft.
6: Remover?
3: Make-up remover, ja.
4: Nee, dat die caravan gewoon met automatisch gaat bezetten. Met zo'n ding.
8: Een mover.
4: Een mover, heeft hij die?
8: Ja.
4: Heeft hij? Dat dacht ik wel, dat vind ik zo vet. Kunnen we dan wachten?
8: Nou, dan moet je hier overnachten. Maar wij gaan morgen pas weg.
6: Nou, dan komt Hubert komt wel even met de mover de boel verzetten.
3: Ja, precies. Hubert komt wel even helpen. En die mannen zitten toch nog heel lang op die brommer. Dus dat komt helemaal goed. En ik hoorde al de Bee Gees. Nou, weet je wat? We draaien hem gewoon. Waarom niet, toch?
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven.
1: Tot 4 uur is dit Stef Special.
3: Daar zeg ik nooit nee tegen.

misschien is het tijd voor nog John Mayer op Omroep Brabant op deze lekkere zondagmiddag. Wat het weer betreft is het ook lekker. Het is op de meeste plekken droog in Brabant. Sommige plekken kan er een klein lokaal buitje vallen. Het is zo'n graad of 21 vandaag. En ook maandag, morgen dus, de dag waarbij de week weer begint natuurlijk, is het droog. Een graad of 22 tot 23. De hele dag gewoon een lekker zonnetje. Zonder dat je je meteen na twee stappen verbrandt. En de dinsdag, ja, dan is het weer richting de buien. Dus we zitten weer lekker op het Nederlandse wisselvallige weer. En dat is ook wel een keer lekker. Zometeen gaan we richting de jaren 90. Richting Parachute. Maar eerst een rondé en Break My Heart.

0: Zo is dat op Omroep Brabant uit de jaren 80. En ik krijg ook al een appje van Nicole. En Nicole die zegt, huppatee, ik heb mijn stemlijstje ingevuld voor de top 1976. Daar ben je sowieso goed bezig. En die wilde dus een nummer erop hebben van Tina Turner, waar ze niet op kon stemmen. Silent Wings, die heeft ze ingevuld als suggestie. En ze vraagt, waarom staat hij dan nergens in mijn lijstje? Nou, dat is natuurlijk zo, omdat wij nooit alle nummers die bestaan allemaal stembaar kunnen maken. Dus als je een nummer wil stemmen, maar die staat niet in het lijstje waarop je kunt stemmen, dan kun je dus een suggestie invullen. Komt hij bij ons binnen, maken wij hem stembaar en komt hij dus in de lijst. Dus zo werkt het een klein beetje. Als je nummers tegenkomt waarvan je denkt, hey, ik zie ze niet, stuur gewoon een suggestie in, kun je gewoon intikken, plop. En dan is er weer een extra nummer stembaar. Nou, dat is ook lekker, toch? En wat ook lekker is, oh, zometeen, de psycholoog van de dag.
1: Brabant. Het gevoel van hier.

0: Mika op Omroep Brabant. Ja, beautiful, big girl, allemaal. Want iedereen mag er zijn, hè?
1: Bellen met Mirelle.
0: En dan zien we ook in de liefdeswereld iedereen mag er zijn. En zo ook natuurlijk de psycholoog en liefdesrelatietherapeut die ik elke week even bel. Mirella, goedemiddag. Hallo dan.
2: Nou, fijn dat ik bij jou mag zijn.
0: Ja, en iedereen mag er zijn, hè? Big girls, you are beautiful. Van Mika gaat ook een beetje daarover. Iedereen mag er gewoon zijn en ze hoort het ook.
2: Come as you are. Ja.
0: Come as you are, zo is dat. Niet jezelf allemaal aan gaan passen, want dan gaan relaties fout. En wat wel weer goed gaat in een relatie vaak, is als je een beetje overeenstemming hebt in de muziek. Want we zitten natuurlijk midden in de stemperiode voor de top 1976. En als je nou een relatie hebt met z'n tweeën, dan kan ik me goed voorstellen dat een beetje dezelfde muzieksmaak ook wel de relatie versterkt, toch?
2: Zeker, ja. Nou ja, allereerst natuurlijk als je samen naar concerten gaat, samen muziek luistert, samen in een festivaletje naar hetzelfde podium wil gaan en samen dingen doen. Dat kan natuurlijk versterken wat betreft muziek, gelijke muziekkeuze. Wat het ook kan versterken is als je bepaalde momenten zeg maar in de muziek kan ankeren. Dus oh ja, onze eerste vakantie, oh ja, toen daar op dat feest, oh ja, onze bruiloft. Dan ook in minder goede tijden is dat een hele fijne manier om weer in contact te komen met wat er wel goed ging in je relatie. Dus daarin is muziek echt een anker. En er wordt wel gedacht dat herinneringen, als we die kunnen opslaan met heel veel zintuigen, dus niet alleen door wat we zien en wat we denken, maar ook door wat we proeven, wat we ruiken, wat we voelen, dat het nog beter beklijft. En muziek is daar een heel helpend ondersteunende bron voor. Om dus echt met onze partner en een bepaald gevoel weer helemaal niet alleen in je hoofd terug te denken, maar in dat lijf helemaal te ervaren.
0: Dus die nummers
2: verrijkt de herinnering.
0: Ja, en natuurlijk vaak stellen hebben ook vaak wel een liedje. Hè? Ons liedje zeggen ze dan vaak. Gewoon een nummer waarbij je allebei een goed gevoel bij hebt, waar je allebei van houdt. En het kenmerkt een beetje de relatie, hè?
2: Ja, precies. Ja.
0: En als ik jou dus zo hoor, als je alle zintuigen een klein beetje bij elkaar wil hebben, moet je dus eigenlijk uit eten gaan, terwijl je een mooi uitzicht hebt, terwijl je een mooi liedje draait, terwijl er ook nog een mooie parfummetje op is gedaan, dan heb je eigenlijk alles bij elkaar, hè?
2: Vergeet het voetje vrije niet.
0: Oh, het voetje vrije, ja. Het voetje vrije. Kan ook nog, hè? Het voetje vrije. Moeten we ook niet vergeten, ja. En Mirelle, je hebt ook al je stemlijstje ingevuld. Daar zijn we heel blij mee. En wat staat er onder andere een beetje op?
2: Nou ja, degene die er nu in zit natuurlijk, maar daar zal ik over zwijgen. Blug staat erin, Smashing Pumpkins, Maarten van Roosendaal.
0: Ook een beetje stevig, heel goed. Nou, dan draaien we gewoon even Kaylee van jouw stemlijstje en dan zou ik zeggen tot volgende week!
2: Tot de volgende!

0: Marillion en Kaylee van de stemlijstje van de Mirella Brok, de psycholoog, die ik elke week even een belletje geef. En het is een leuke dag vandaag, niet alleen vanwege dat, maar ook vanwege natuurlijk Hubert en Jasper, die aan het rondchasen zijn op een brommetje. Hubert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Wij zijn toevallig bij Bakkerij Adams beland in Kaam. En ik zit te kijken naar worstbrood. Ik zit te kijken naar andere lekkere broodjes. Het is het Walhalla vandaag weer. Het is zo antiek, wat er zo blij van. En Ronald is de eigenaar. Die heeft net gezegd van, nou, je mag wel wat pakken. Dus je begrijpt wel wat er gaat gebeuren.
0: Je gaat er eentje pakken.
1: Oh, we zijn... Nee, ja, de Balei toch is dat. Ja, maar ik weet... Want zitten we nu in België dan?
2: Ja.
1: Nee,
2: ja.
1: Maar net was ik in Nederland.
2: Ja.
1: Nee, maar ik kwam hier vanuit Nederland. Kwam binnen.
2: Aan de overkant is Nederland.
1: Nee. Ja. Maar dit is België dan?
2: Ja.
1: Maar ik heb geen paspoort bij me.
3: België. Ik sta in Nederland.
1: Ben je in Nederland?
3: Nee, ja, één van ons twee is in Nederland, één van ons is in België.
1: Dat... Maar die worstenbroodjes liggen dus in België?
3: Ja. Maar dan hebben ze Nederlandse en ze hebben Belgische worstenbroodjes.
1: Oké, nou moeten we even gaan proberen.
3: Ik kan allemaal eten, tenminste dat weet ik niet. Maar ze zijn hier aan het opruimen en ik zie dat de dingen over zijn. Dus ik ben een beetje als een kind in een snoepwinkel. Ik kan niet beloven dat ik dat de brommer sneller gaat rijden. Want ik denk dat ik zo meteen zwaarder ben.
1: Ja,
0: is dat ook een chaos bij jullie twee ook altijd, hè?
1: Ja, kan er niet uit.
0: België, Nederland, Omroep Brabant, andere zenders. Ja, weet je, vecht het maar uit, dan komen we zo wel even terug, ja?
3: Ja, dat is goed.
0: Oké.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
13: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
14: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
15: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
16: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
17: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
4: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant met 2 kleine vertragingen. Of eigenlijk moet ik zeggen 1 kleine. Die kun je vinden op de A2, dat is Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en De Hocht heb je 5 minuten vertraging. Maar de andere kant op die A2, dat is dus Maastricht richting Eindhoven. Daar sta je iets langer vast. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht op dit moment. Je hebt een 30 minuten vertraging. Dus mocht je die kant op gaan of die kant op moeten, hou dan rekening met toch wel zeker 30 minuten extra reistijd. Voor de rest, lekker doorgassen. En dan geven wij daar ook zometeen gas met Genesis.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
26: Wat een goed plan.
25: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
26: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
25: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
30: Mijn papa verkoopt stoelen.
31: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
32: Dit zit.
31: Voordelig en snel.
32: Dit zit.
33: Slommelkens presenteert Brabantse vrienden. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
31: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
31: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
6: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Ja, deze meneer zal vaak in de lijst komen, denk ik, hè? Die top 1976. Niet alleen in de vorm van Genesis, maar ook Phil Collins.
1: Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: top 1976.
0: En zo zijn er meer artiesten die dubbel in de lijst komen. Bijvoorbeeld de Beatles en Paul McCartney, maar ook bijvoorbeeld Sting en de Police. Ja, sommige artiesten hebben gewoon het geluk gehad dat ze solo en in een band succes hebben gehad. En twee mannen die ook wel succes hebben vandaag, die zijn vanochtend begonnen in Breda. Rijden de hele dag in een brommer, op een brommer moet ik zeggen. Niet samen op één brommer, dat gaat fout. Apart brommertje rijden ze vanuit Breda richting, nou ja, God weet waarom zo maar te zeggen. Jasper, goedemiddag.
3: Nou, los op een brommetje gaat het ook niet altijd even goed. Maar ik moet zeggen, ik heb onze ploeg langzaam onder controle. Ik durfde net 55 te rijden. En dat mocht, want je mocht 60 op die plek. Dus ik ben helemaal... Het begon spannend deze ochtend op het ploegje. Maar ik heb er helemaal vertrouwen in. Inmiddels hebben wij... want het is dus niet de Brabantse top 100. Dat er alleen maar Brabantse liedjes in mogen staan. Nee, het is de top 1976. En dan mag er misschien ook wel eens een Vlaams liedje in staan in die lijst. En daarom zijn we helemaal naar Baarle-Hertog gereden. Klein stapje de grens over gedaan. Ja, bij een bakkerij, bakkerij Adam zijn we in Baarle-Hertog. En dat is zowel een beetje Nederlands als een beetje Vlaams. En dat zie ik aan de prachtige bakplaats die voor me ligt. En nee, die bakplaat is niet zo mooi, die is gewoon zwart. En dan zie je een beetje zo aangebladderd. Maar wat erop ligt, och, Stef. Ik zie worstenbroodjes, maar ik zie worstenbroodjes die ik ken. En ik zie een beetje worstenbroodjes, als ik ze zou omschrijven, dan zou het zo'n... Ja, het heeft de vorm van een chocoladebroodje, zo'n chocoladecroissant. Maar als ik erin kijk, dan zie ik toch ook wel een stuk gehakt, Hubert. Dit is dan een Vlaams worstenbroodje, weet jij dat?
4: Ja, die was Vlaams. Het lijkt op een sausijzenbroodje, maar is het niet. En die andere is gewoon wat wij gewoon dagelijks eten bij Omroep-Brabant. Weet je, de hele dag door.
3: Ja, het zijn allebei worstenbroodjes, maar kan jij me er meer over vertellen?
4: Degene die dat maakt, is Ronald. Ik loop even naar hem toe, want we zijn in de bakkerij natuurlijk. Ronald, goedemiddag. Wat is nou precies het verschil tussen Nederlands en Belgisch? De Nederlands ziet eruit als echt worstbroodje en dat Belgische ding ziet eruit als een soort sausijsbroodje.
5: Klopt. Het Belgische worstbroodje is een sausijsbroodje met eigenlijk gist erin. Dus een bladerdeeg met gist. Dus een getoerd gerezen deeg.
4: En dan vraag ik mezelf af, komen nou ook echt de Belgen zo'n ding halen of is het gewoon een benaming?
5: Nee, het is gewoon een benaming. De Belgische komen ook de Nederlandse worstenbroodjes halen.
4: Okay. Ja. Dus ze zijn toch ontwikkeld?
5: Ja, een beetje wel.
4: Ja, ik vraag het maar gewoon, hè, want je weet niet hoe het ervoor staat. Het is toch een beetje gek land, is het toch? Maar ben jij nou, want dat weet ik nou niet, hè, want ik was net liep ik in België rond. Nee, in Nederland rond. Ben jij nou Belg of ben je nou Nederlander?
5: Ik ben Belg, maar ik heb mijn schoolgenoten in Nederland.
4: Okay. Dus, maar je hebt gewoon een visum?
5: Ik heb een dubbel paspoort.
4: Okay, goed. Heeft dat nou een voordeel dat je Belg en Nederland bent als je hier bent? Want zou je anders niet kunnen functioneren? Nee, dat maakt er niks uit?
5: Nee, dat maakt niks uit. Nee. Zowel Belg als Nederland, maar in hart en nieren ben ik wel een beetje Nederlander.
4: Wie zijn er nou gezelliger als ze even onder ons, als ze in de winkel komen? Zijn dat nou de Hollanders of zijn dat nou de Brabo's of zijn dat nou de Belgen? Wie zijn er nou leuker?
5: Oei, daar ga ik geen uitspraak over.
4: En wie kopen er nou meer? Zijn dat nou Nederlanders?
5: Dat zijn wel de Belgen.
4: Dat is toch wel de Belgen?
5: Die zijn toch een beetje Bourgondisch.
3: En wij denken dat je een beetje Bourgondisch zijn. Wij zijn toch die Bourgondische Brabander?
5: Die Belgen zijn toch iets Bourgondischer nog? Ja. Helaas.
4: Oh. Nou, dus werk aan de winkel. Pak jij een worstenbroodje en zo?
3: Ronald weet het wel. De worst is dus hetzelfde, toch? Bij
5: de worst is hetzelfde, ja.
3: Oké, maar misschien Hubert, kom even mijn kant op. Want dan moeten we nu de taste-test doen.
4: Ik sta in België.
3: Ik ben bij het Belgische worstbroodje en dan kan jij het Nederlandse doen. En dan gaan we allebei zeggen wat we proeven. En dan doen we hem daarna even wisselen.
4: Dus ik pak de Nederlandse dan?
3: Ja, dan pak ik de Belgische. Dus dat met dat beetje bladerdeeg. En ga ik nu proeven.
4: Ja, ik neem een hap, hè. Dus wordt het onsmakelijk misschien.
3: Maar dit knispert natuurlijk.
4: Ja, ik moet zeggen. Ik ben heel blij met die Nederlandse worstbroodjes.
3: Het is een beetje alsof ik een croissant met een worstbroodje. Ja, Ronald knikt. Dat zou wel eens maken. Dus moet je dat niet wisselen?
4: Ja, hier heb je een worstbroodje. Pak ik zo'n
3: leuk. Ben je vies van mij?
4: Nee, ik ben maar niet vies van jou. Natuurlijk niet. Ik zit de hele tijd achter die blaak van die brommen van je ook de hele tijd. Ik adem alles in. Hallo, man. Nee, als er stikstof is in mijn lichaam, kan ik je vertellen. Ja.
3: Dat houden we gewoon lekker. Het is eigenlijk gewoon allebei lekker.
4: Ja, maar als ik heel eerlijk ben...
3: Ja?
4: Ik zou toch voor die Belgische gaan. Ja, ik meen het.
3: Ja, weet je wat ik in die Belgische zit? Ik proef Clouseau.
4: Ja,
3: ik proef passie.
4: Ik ben natuurlijk...
3: Top 1976, passie, Clouseau.
4: Ik proef... ik heb meer dan toch dat ik de westenwind voel binnenkomen. Dan een winner.
3: Ach, ja.
4: De Westen
3: weet je, ik heb het Nederlandse worstbroodje, proef ik een beetje Yves Beersen.
4: Hmm. Ik denk dat Johan Verminne hier het heel goed bij zou doen.
3: Ah oh, ja.
4: Dat denk ik echt, ja.
3: Of nou, ik eet nog even door, Stef. Want er ligt meer. Het mooie is, de bakker is dicht. Dus ik ga ervan uit dat alles wat hier nog ligt, dat ik dat gewoon kan pakken.
0: Ik was al benieuwd hoeveel namen jullie nog zouden noemen. Maar het was een keer op, hè? Ja, ik wou zeggen. De keer, het is er een keer op. Dan kan ik er nog wel eentje noemen. Nou, sowieso veel plezier nog, mannen. Dan gaan we even richting een Belgische en een Nederlandse dan. Ja, Brissema en Pommelien.
1: Je dag is goed.
2: Bij Omroep Brabant.
1: De hits van nu en van toen.
6: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
2: Kei gezellig. Het gevoel van hier. Zing je.

Brabant. We zitten natuurlijk in die stemweek van de 19e top 1976. Ik heb van de week even geappt met James Blunt. Of dat hij, nou ja, 1973 kon ombouwen naar 1976. Ja, hij had helaas.

Wij maken er gewoon six van, hè. 1976, want we zitten midden in de stemperiode voor de top 1976. Omroepbrabant.nl/top 1976 kun je lekker je stemlijstje invullen. Nou, die vertraging die op de A2 te vinden was van Maastricht naar Eindhoven, die is inmiddels helemaal weg. Er is er wel eentje voor in de plek gekomen op een andere plek. De A29 is dat, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Numansdorp en knooppunt Hellegasplein zit je op een kleine 10 minuten vertraging. Voor de rest kun je lekker doorrijden. En qua weer is het ook wel lekker te doen vandaag, hoor. Het is een graad of 21. Op de meeste plekken is het droog. Er kan lokaal een klein buitje vallen. Morgen dan is het droog. Gelukkig. Met veel wat zon. Flink wat zon. 22 tot 23 graden. Dus je bent niet meteen na twee stappen al helemaal bezweet. En dan de dinsdag. Ja, dan wordt het iets meer buien. En een graad of 20. Dus qua weer is het goed te doen. Check.

0: Nou, even een stevig blokje dit hoor. Bon Jovi, Keep the Faith. En daarvoor nog Wild Cherry, Play That Funky Music. Op Omroep Brabant. En dat stevige laat ik heel even los. We gaan even naar wat meer relaxtere muziek. Een beetje Amy Winehouse-achtig. Ik zeg ook altijd bij Olivia Dean, dat is de Amy Winehouse van dit moment. Die gaat net zo groot worden als het niet nog groter is. En vooral bij nummers als deze.
1: Looks like we're making up for lost time.
0: Dan denk ik, dit is Amy Winehouse, hè? In een nieuw jasje en ook als zij optredens geeft in de Ziggo Dome, dan heeft ze een hele grote blaasband bij die helemaal in pak zijn, helemaal mooi zwart-wit. Dus je krijgt een soort van vibe alsof je in de jaren 70, 80 zit, maar dan met een modern jasje eroverheen. En wat ik met Olivia Dean heb, dat heb ik ook met Shanna Spyro een klein beetje. Want ook dit is in lijn met Olivia Dean en een beetje de stijl die heel populair is, hè, op dit moment. Material Lover.

0: mocht je de film The Devil Wears Prada deel 2 gezien hebben, dan heb je deze ook zeker voorbij horen komen. Shanna Spyro met The Material Lover op Omroep Brabant. Op deze heerlijke dag waarbij er heel veel stemlijstjes worden opgehaald voor de top 1976. Vandaag is het de beurt aan Hubert en Jasper die lekker op de brommer onderweg zijn in Brabant. Jasper, goedemiddag.
1: Ja, kijk, Stef, hoor dit geluid even. Wat denk je?
0: Klinkt
1: België.
0: België klinkt iets met pellets of zo, hout?
1: Nee, was een bierkratje wat je hoorde.
0: Ja, ik drink geen bier, ik ben er heel slecht in.
1: Oh, ja, nee, ja, we hadden natuurlijk al net, waren we bij de bakkerij van Ronald, hadden we het Nederlandse en het Belgische worstenbroodje. Toen zei Ronald al, ja, maar Belgen, dat zijn echte, wij denken in Brabant dat we Bourgondisch zijn, dan moet je eens opletten hier in Baden-Nassau, Baden-Hertog. Nou, we zijn nu op een grens, en ik kan je alvast vertellen, dit is mijn lievelingsgrens op de wereld. Dit is namelijk de biergrens. En ze hebben hier, ik sta hier met Carlien, als ik het vertel, dan gelooft niemand het, dus jij moet het zeggen. Hoeveel bieren heb je hier?
2: Meer dan 600.
1: Meer dan 600?
2: Ja, dat klopt.
1: Belgische bieren, Nederlandse bieren, waar komen ze vandaan?
2: Hoofdzakelijk Belgische bieren, een paar Nederlandse en een paar Duitse.
1: En vinden al die Belgen daar niet zonde dat ze dan hier komen en denken ze, oh, er zijn alleen maar Belgische bieren. Of zijn het helemaal niet de Belgen die hier komen?
2: Hier komen vooral ook veel Nederlanders het Belgische bier kopen.
1: En wat is het verschil als een België binnenstapt of een Nederlander?
2: De Nederlanders zijn meestal iets vlotter en spraakzamer.
1: En wie gaat er met het meeste naar huis?
2: De Nederlanders.
1: Jawel, hè? En kijk, het grappige is, het staat hier niet gewoon flesje voor flesje. Er staan hier hele kratten. Want is dat ook wat mensen meenemen dan?
2: Ja, mensen doen echt volledige kratten meenemen. Of ze beginnen met een leeg kratje en vullen het zelf, zodat er 24 verschillende in zitten. Want dat kan hier allemaal. Alles kan losverkocht worden, maar ook per volledige krat.
1: En wat is het best verkopende biertje hier?
2: Oh, dat is op zich moeilijk te zeggen. Dan denk ik de Westmalle. Omdat we die ook redelijk scherp geprijsd hebben staan, zijn er ook heel veel Nederlanders die hier standaard hun Westmalle komen kopen. Maar ook van de speciaal biertjes wordt gewoon heel veel genomen wel.
1: Ja, en we zijn natuurlijk eigenlijk op zoek naar bijzondere muziek, want we zijn een beetje een tour aan het doen door de provincie vanwege de top 1976. Maar als we toch heel even op het bier houden, wat is het meest bijzondere biertje wat je hier hebt staan?
2: Dan is het ons eigenste bier, de Smokkelaar.
1: Jullie hebben zelf ook nog een biertje gemaakt?
2: Ja, onze baas eigenlijk heeft een biertje meegebrouwen jaren geleden. Want we zitten hier al meer dan 25 jaar. En die heeft de naam De Smokkelaar.
1: En dat heeft hij zelf gewoon in zijn vrije tijd even gebrouwen?
2: Dat heeft hij toen dat hij nog vrije tijd had even gebrouwen.
1: Ja, precies. En is dat dan ook de uitzondering? Dat is de enige die je tijdens werktijd wel mag drinken of werkt dat dan zo niet?
2: Nee, die mogen we niet tijdens de werktijd drinken.
1: Maar wordt je salaris hier eigenlijk uitbetaald in bier dan?
2: Nee. Nee.
1: Geen goede secundaire voorwaarden. Misschien dat ik het namelijk nog wel... Hè?
2: Ja, ik durf het bijna niet hardop zeggen, maar ik ben zelf niet zo'n bierdrinker.
1: Wat?
2: Ja, mag ik het eigenlijk niet meer zeggen.
1: Oh. En toch hier werken?
2: Ja, toch wel, ja.
1: Oh ja, wat drink je zelf dan? Wijn zeker?
2: Soms. Ofwel een kriekbiertje, vind ik wel lekker.
1: En het was niet toen je dit zo toegaf dat ze zeiden ontslagen, sorry Carlien, het houdt hier op.
2: Nee, ze dachten of hoopten waarschijnlijk dat ik wel goed bier kon verkopen.
1: Ja, nou, volgens mij gaat je dat aardig goed af. Ben jij zelf een Vlaming? En dan kan jij ons misschien wel helpen, want we zijn dus bezig met die lijst vol met muziek. Daar mag alles in staan, dus ook Vlaamse muziek. Als je zegt, wat is het allermooiste Vlaamse liedje ooit gemaakt?
2: Oh, dat is een moeilijke. Momenteel vind ik Meteor wel goed bezig. Ja. Maar ik ben zelf niet zo heel goed in titels van liedjes.
1: Maar is er een artiest of zo waarvan je zegt, ja, leuke Hollanders, als jullie denken dat jullie een leuk muzieklijst kunnen maken, maar luister eens even naar ons, dan moet je dit er wel inzetten.
2: Ja, Clouseau heeft sowieso ook heel veel mooie liedjes.
1: Wat is je favoriet van Clouseau?
2: Vonken en Vuur.
1: Vonken en Vuur. Nou, dan schrijven we die op voor het lijst voor de top 1976. Ja, kan ik nog even een rondje lopen, even een kratje vullen?
2: Van mij mag je meerdere kratjes vullen.
1: Oh, kijk eens, Stef. Nou, dan houdt het hier op, denk ik. Ik kijk weer heel even de flesjes. Ja, het is fantastisch wat er toch allemaal staat, man. Ja, ik neem het allemaal mee.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
13: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen twee klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64... bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter... voor de ogen van drie vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal... of een andere oorzaak, wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Nou, dan zeg ik dankjewel. Daarvoor zijn we bijgepraat, weten we een beetje wat het weer gaat doen. En daarachteraan meteen het verkeer en het is makkelijk, want er zijn geen vertragingen. Dus lekker doorrijden. Is ook goed nieuws voor Hubert en voor Jasper, want die zitten sinds vanochtend al op de brommer. Zijn in Breda vertrokken en die gaan nu, als het goed is, richting Tilburg. Dus het is fijn als je overal lekker door kunt rijden. Daar weet ik niet precies waar ze rijden. Op het fietspad, op de weg of waar dan ook. Misschien schieten ze wel even de snelweg op. Je weet het nooit, hè? Maar we gaan het zo meteen horen. En wat we ook gaan horen is de frontman van Maneskin zo meteen.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
24: Ik mag graag tuinieren.
25: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
26: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
27: Ik niet.
23: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
28: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
23: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
28: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
29: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
30: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
31: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kijkgezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
32: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
33: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
32: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
33: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
34: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
35: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
34: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Stef Special. Stefan Duinhoven.

Ja, Enjoy the Silence, hè? Ja, dan moet je het goed doen of dan moet je het goed doen. Van Depeche Mode en daarvoor nog Damiano David op Omroep Brabant. En ik kreeg een beetje stress afgelopen week. Want ik, ja, als ik ergens niet tegen kan, dan zijn het wel spinnen. En ik kwam allerlei artikelen tegen die zeiden dat de valse wolfspin veel vaker in Nederland wordt gezien dan voorheen. Nou ja, dat is een spin die komt normaal uit Zuid-Europa. Maar ja, je raadt het al, vanwege het warme weer is die ook in Nederland vaker te zien. En er zijn heel wat mensen die dus dat ding ergens spotten en dan een fotootje sturen of opschrijven van, hey, we hebben hem gezien. En het enge van die spin is dus, dat is eigenlijk de enige spin die we in Nederland een beetje kunnen vinden. Die kan bijten. Daar kunnen alle spinnen bijten. En als ik Frans, de boswachter, mag geloven, dan zijn alle spinnen ook giftig. Alleen de valse wolfspin, mocht je een gevoelige huid hebben, dat is de spin die als die je bijt, dan voel je een soort van wespensteek. Misschien een klein beetje minder als een wespensteek. Maar mensen met een dikke huid, die hebben nergens last van. Maar ja, ik krijg dan helemaal de kriebels. Dat ik denk, oh, er loopt dus ergens een spin rond die kan bijten. En ik krijg dan meteen de kriebels. Dus ik heb ook meteen naar Frans gevraagd, kunnen die spinnen springen? Nee. Dus als je ergens op een muur een grote spin ziet zitten, hij staat er een meter vanaf, ben maar niet bang. Hij kan niet op je springen. Hij laat zich dan waarschijnlijk vallen. En dan rent hij weg. En nog een geruststellend woordje is dat Frans tegen mij zei, je moet het een beetje vergelijken alsof jij een olifant tegenkomt. Weet je, een spin die ziet grote voetstappen, die hoort stappen aankomen. Die denkt, ik moet weg. Nou ja, als jij ergens een olifant ziet aanstormen, dan ga je ook weg waarschijnlijk. Dus die angst, ik weet het is onzin dat ik bang moet zijn voor spinnen, maar ik vind ze helemaal niks. En waarschijnlijk gaan er nu mensen appen. Ach jongen, Mietje, het is maar een spin. Ja, het is maar een spin, ja. Ja, het is maar een spin, ja. Oh ja, rustig blijven. Ja.

0: Mocht je nog afvragen of Dua Lipa ook echt kan zingen in plaats van die uptempo liedjes, en natuurlijk Dua Lipa met Chris Martin en Homesick.
1: De top 1976.
0: En dan zou je ook op kunnen stemmen, hè, op deze plaat voor de top 1976. En er komen al een hele hoop stemlijstjes binnen. En daar word ik blij van. En ik vind het ook altijd leuk om dan eventjes een lijstje eruit te plukken die nog niet zo heel lang geleden de stemlijst heeft ingevuld. Gewoon om even te kijken, nou, wat staat er allemaal op het lijstje. En ze even te blij te maken, gewoon met een nummertje. Even draaien. Nou, ze weten niet dat we bellen, dus ik hoop dat er opgenomen wordt. En anders pak ik gewoon de lijst erbij en dan nou, draai ik er zelf eentje. Dat kan altijd.
2: Met Judith Kammers.
0: Judith, met Stef, Omroep Brabant. Hallo.
2: Hey, goedemiddag.
0: Niet schrikken, je bent op de radio, maar dat is met een goed doel.
2: Ja, kijk, dat is mooi.
0: Want ik zag dat jij je stemlijstje had ingevuld.
2: Ja, we hebben het vanmiddag ingevuld, ja.
0: Ja, vanmiddag ingevuld. Dus je hebt het niet te lang uitgesteld. Dat is altijd goed. We zijn heel blij met jouw lijstje.
2: Mooi.
0: En ik zat er al een beetje doorheen te scrollen. Maar de meeste mensen die gebruiken bijvoorbeeld een artiest waar ze fan van zijn, daar pakken ze 3 liedjes van. Hè? Want je mag maximaal 3 van dezelfde artiest. Dat is bij jou helemaal niet.
2: Volgens mij heb ik het misschien 1 of 2 keer gedaan misschien. Maar zelfs dat eigenlijk even aan.
0: Ja, alleen Danny Vera inderdaad. Maar wel in samenwerking met Cresup en Vaya Gondiol. Ja. Dus dat is een ander gevalletje. Maar je hebt zoiets van zoveel mogelijk verschillend, dan is het goed.
2: Ja, dat was allemaal iets waar ik dan blij van word. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Want ik zie vooral, het is ook wel een beetje dansbaar. Hè? Want ik zie Boney M, Daddy Cool, Jacksons, met Blame It On A Boogie. En ik zie ook, nee, dat is dan de enige die een beetje misschien een vreemde internet bijt wat dat betreft. Die Bridge Over Troubled Water.
2: Ja.
0: Het is allemaal wel lekker swingend. Was je
2: lekker
0: ook in, was je in de jaren 70, 80, 90 ook een beetje swingend?
2: Nou, toen kon ik net lopen.
0: Oh, toen kon je net lopen?
2: 75 ben ik geboren, ja.
0: En toen heb je wel
2: maar
0: nog een beetje...
2: Maar daarna ben ik wel lekker gaan swingen, ja.
0: Ja, dus nog steeds?
2: Tuurlijk.
0: En is dat nog steeds een beetje disco of de muziek van nu, is dat niet echt iets voor jou?
2: Vind ik ook leuk. Ja, ik ben eigenlijk wel van alle markten wel thuis en favoriet. Ja.
0: Kijk, en dan zie ik ook op jouw lijstje. En dan is natuurlijk de vraag, Judith, welke van jouw lijstje zou je willen horen?
2: Dan zou ik Danny Vera met Cresup willen horen.
0: Oh, die Make It A Memory, hè?
2: Ja.
0: Oh, die vind ik ook wel goed, ja.
2: Ja.
0: En volgens mij staat hij vaak ook wel redelijk hoog in de lijst. Dus met jouw stem erbij komt hij ook weer een stapje hoger. Dus ik zou zeggen, dank voor het stemmen. En doe lekker rustig aan. En ga ook luisteren vooral tegen die tijd.
2: Dat gaan we zeker doen. Ja,
0: top.
2: We waren ook echt aan het doen. Dankjewel.
0: Kijk, heel fijn. Judith, dankjewel hè.
2: Jij ook.
0: Houdoe.

Danny Vera en Chris Abbott, Make It A Memory op het stemlijstje van Judith. Nou, dank voor je stem. Dat is weer een extra stem voor Danny Vera in dit geval. En nog wat andere nummers, want je kunt 25 nummers invullen op je stemlijstje. Omroepbrabant.nl/top1976. En omdat hij dus extra lang is, die top, dit jaar, gaan we ook lang uitzenden. Tot 's avonds 9 uur, soms 10 uur, soms 12 uur. En nummers zoals deze, Make It A Memory, die klinken dan toch om 11:30. Misschien wat lekkerder dan om 2:30 's middags. Dus het geeft weer een andere vibe. Heerlijk is dat. Luister naar Omroep Brabant met, nou ja, wel lekker weer vandaag. Als je het mij vraagt tenminste. Het is natuurlijk voor iedereen anders, maar het is een graad of 21 vandaag. Flink wat wolken, dat wel in Brabant. Op de meeste plekken ook gewoon droog. Af en toe kan er wel een klein buitje vallen. Morgen dan is het wel weer lekker droog en schijnt de zon flink met 22 tot 23 graden. En dan dinsdag is het gewoon weer een wisselvallige dag. Ja. Een beetje zoals we gewend zijn in Nederland, hè? Gewoon wisselvallig. Dan gaan we nu naar Bluff. Is ook wel lekker, hè? Harder dan ik hebben kan.

0: Deze man die is veel te vinden in de lijst waarschijnlijk. De top 1976. En niet alleen in de vorm van de Beatles. Maar ja, als je ook solo nog successen hebt, dan kom je een heel eind, hè, met Listen to What the Man Said. Op Omroep Brabant dus. Op deze lekkere dag. Ik vind het een lekkere dag. Qua weer is het ook prima te doen. En dat is belangrijk, want er zijn natuurlijk twee mannen onderweg op de brommer. Vanochtend zijn ze vertrokken vanuit Breda. Hubert en Jasper. En ze zijn nu onderweg naar Tilburg. Met daarachteraan een volgauto. En het kan dus zomaar gebeuren dat, nou ja, die brommetjes ergens wegschieten. En dat je ze half kwijt bent. Je bent ze kwijt volgens mij, of niet?
1: Ja, het gebeurde gisteren ook. De volgauto hier trouwens, Stef. De volgauto.
0: Ja,
1: dat gebeurde gisteren ook. Toen raakte ik Jordi en Mark met regelmaat kwijt. En de laatste keer dat ik ze gezien heb is in Balen-Nassau. Maar ik neem aan dat ze onderweg zijn naar Tilburg. Want daar zijn wij inmiddels aangekomen. En wij, dat zijn Tigo en ik. Tigo zegt even hallo.
2: Hallo.
1: Ja, zie je. Dat is Tigo, onze stagiair. En elke keer denk ik dat ze eraan komen, Stef. Want dan hoor ik zo zo'n brommetje aankomen, weet je wel. Alleen, het punt is, we zijn op een brommenfestival. Dus daar rijden aan de lopende band rijden daar poegjes en zundapjes en krijtletjes zo lekker rakketakketak de tweetakt uit te hangen. Dus ons rest niks anders dan te wachten totdat de heren daadwerkelijk hier aankomen. Maar dit is leuk waar wij zijn. We gaan in het laatste uur van jouw uitzending straks na drieën gaan wij ongetwijfeld nog een hele leuke bijdrage hebben. Want op de achtergrond hoor je als goed is lekker een rock'n'roll bandje spelen. Het is gewoon heel gezellig. Pilsje erbij, die brommetjes. Het ruikt naar benzine. En alles is hier vetkuif. En zwart en leer. En stoere mannen met baarden. En dat soort spul. En dan komen dan Hubert en Jasper straks gewoon bij.
0: Het is wat waar is Waldo, hè? Misschien staan ze wel ergens tussen. Ja, je vindt ze
1: zo,
0: niet, hè?
1: Zo, ja, nee. Maar ik weet zeker dat wij eerder zijn. Want wij hebben een stukje snelweg gepakt. Dus wij staan hier gewoon echt wel te wachten. Maar het is Sjoke bij Straatschorum, zo heet het. Een festival dat helemaal zich richt op rock'n'roll en oude brommetjes van vroeger. Van vroeger.
0: Nou, als je in de buurt bent, dan moet je ergens langs gaan. En als je die volgauto ergens ziet staan, want het is een grote mooie zwarte wagen met aan de zijkant top 1976. Die is niet te missen.
1: Nee.
0: Ik zou zeggen, rij hem even klem en leef je stemlijstje in, hè?
1: Juist, dat kan. En je kan ook gewoon onze zijkant lezen, hoor. Je mag ook gewoon lezen dat daar staat omroepbrabant.nl/top1976. Dan weet je dat je daar naartoe mag, naar die URL. En daar kun je inderdaad gewoon straks heel rustig jouw stemlijstje invullen. Als je toch vanmiddag of vanavond nog niks te doen hebt. Hè, ga er even voor zitten achter de iPad of achter de telefoon. Even een paar liedjes invullen. Zijn wij ook weer blij.
0: Kijk,
1: maar
0: zometeen
1: dus met de sterren van de show onderweg. En wel, dan kan maar weer even de haren. Dan zitten ze er weer goed bij. En dan doen wij dadelijk in het laatste uurtje bij jou nog even gezellig wat, wat benzine dampen en wat straatschoren er doorheen jagen.
0: Heerlijk. Nou, zo zeg ik.
1: Dan denk ik dat ze er weer. Nee, dat is weer een ander brommetje. Weer een ander brommetje.
0: Ach, ik hoor ze allemaal. Oh.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Tot zo.
0: Yo.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis slim met Golden eSIM.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis slim met Golden eSIM.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
13: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
14: Titanic.
15: Bonjour, ik ben Céline Dion.
14: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
16: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
14: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
17: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
18: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
19: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Dan kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant. En dat is een goed teken, want alles kan lekker doorrijden. En zo jij ook. Zo ook jij. Om het zo maar te zeggen op deze zondagmiddag. De dag waarop niks moet, maar alles mag. Je kunt gewoon rustig aan doen vandaag. En als iemand iets zegt tegen jou van hey, dit moet je nog even doen, dan zeg jij gewoon ik moet niks. Nou ja, tenzij misschien even gaan naar omroepbrabant.nl/top1976. Moet niet, mag wel. Anders dan zou ik mijn eigen regel verbreken. Dat is ook niet goed. En zometeen, gewoon lekker door met de muziek. Je hoort dan onder andere Lenny Kravitz.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
11: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
12: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
13: Op 1 september is het feest.
14: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
15: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
16: Het jaar waarin we zijn begonnen.
14: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
17: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
15: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Stef Special. Stefan Duinhoven.
18: Ja? Volgens mij loopt de roffelaar vast. Hallo? Even doorrammen. Ja?

0: Fleming met Meteor.
1: Chris Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: En dat wordt gedaan in de vorm van een brommertocht. Gisteren zijn we begonnen, vanochtend ook weer, vanuit Breda en inmiddels richting Tilburg. Een half uurtje geleden dus pak ik al even met Maarten. Hij zit op de volgauto. Nou, toen waren ze Hubert en Jasper kwijt met de scooter, met de brommer moet ik zeggen. Maar of het goed is, zijn we terecht. Hubert Mol!
3: Ja, we zijn terecht. We hebben een hele actie gedaan. En weet je, op een gegeven moment dan ga je jezelf eenzelvigen met je brommertje. We hebben zo'n poeg Maxi en dat is een leuk ding. En dan denk ik, goh, dat is een mooi ding. En we zijn hier nu in Tilburg. We zijn in Tilburg-Noord, zijn we. En we zijn bij het Straatschorum. Ze noemen ze zich. Ik sta
4: we zijn een beetje bij jouw natte droom, heb ik het idee.
3: Wat zeg je?
4: We zijn een beetje in jouw natte droom, heb ik het idee.
3: Ik weet niet of dat natte droom is, maar het voelt wel, ja, het voelt wel lekker. Het is leuk.
4: Ja, toch?
3: Er staan er heel veel. En ik heb Dennis naast me staan. Dennis, hoeveel mensen zijn er nu met zo'n brommer?
5: Met een brommer in Nederland of in Tilburg?
3: Nee, hier vandaag.
5: Vandaag. Met een brommer hebben we 250 mensen op bezoek gehad. Van heinde en ver. Dus we hebben mensen uit de omstreken, Moegesterberg, Lenschot, alle dorpen hieromheen, Waspik, Goorle, Riel, Alphen, noem maar op. Maar zelfs mensen uit Tiel, Gorinchem, Den Haag, schrijvers uit België, Wommelgem, Antwerpen.
3: Ze komen dus overal vandaan. Ja, maar zijn ze ook vandaag allemaal dus vanuit Antwerpen, hoor ik iemand, met zijn brommetje gekomen?
5: Ja, klopt. Die was vanochtend gewoon om half zeven vertrokken om hier om half negen, 9 uur te zijn.
3: Geweldig. En hoe heb je die mensen nou weten te bereiken? Is het de club of is het gewoon op de Bonnefoy dat ze hier zijn vandaag?
5: Nou, we zijn de club een paar jaar geleden gestart. We hebben heel erg gewerkt aan onze naamsbekendheid. Daar gebruik ik vooral social media voor, Facebook. Maar ook het bezoeken van de andere clubs. En dan, het woord verspreidt zich, zeg maar. We hebben vorig jaar voor het eerst georganiseerd. En dat is zo goed gegaan, dat mensen denken, dat willen we nog een keer terug. Dus het was nu vooral reclame maken op Facebook en Instagram dat het nogmaals was. Flyeren op andere evenementen. Ja, dan komen de mensen vanzelf.
3: Het werkt dus. Wat maakt, dat wil ik dan nog even weten. Wat maakt nou zo'n brommetje, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig misschien, maar wat maakt het nou speciaal en bijzonder? Zijn ze oud?
5: Ze zijn oud. Maar stuk voor stuk, uit de jaren 50 of 60 of 70, rijdt het nog. En als het stilvalt, dan krijg je het weer rijdend. En iedereen, er zijn zoveel merken, zoveel soorten, zoveel types. Iedereen zoekt degene uit die hij het mooist vindt. En weet je, vroeger moest je er echt krantenwijken voor hebben. Maar nu ben je allemaal wat ouder, is het wat makkelijker te kopen. Hè? Want je hebt wat geld over. En dan denk je, ja, die vond ik vroeger zo mooi. Die Honda of die Yamaha of die Chrysler of Sundap. Die wil ik gewoon hebben. En dan ga je op zoek en dan kun je er een kopen. Voor niet te veel geld.
3: Even de vraag, want we zijn bezig met stemmen rondzullen voor onze top 1976. Ja. Als ik dan jou vraag, noem eens 3 liedjes die in de lijst zouden kunnen en die passen bij de brommer, bij het evenement, bij de sfeer. Noem eens 3.
5: Nou, alles wat jij hier hoort door de band, ja, dat vind ik heerlijk. Ik kan niet precies zeggen of de jaartallen goed zijn. Ik vind Ayoen Ayoen een heel mooi nummer. Dat is een instrumentaal nummer van de Indo-rockers uit Nederland. Als ik iets van Elvis moest noemen, dan zou ik denk ik toch Jail House Rock noemen. Maar volgens mij is dat van eerder. Ja.
3: En nog eentje, noem maar gewoon een lekkere plaat.
5: Iets Creedence Clearwater Revival.
3: Past er wel bij, hè?
5: Ja, altijd.
4: Nou, en onze spoeg Maxi, kunnen wij die hier gewoon bijzetten? Of is dat eigenlijk niet te lelijk?
5: Wordt niet gejat en dan gaan mensen hem bewonderen.
4: Oh, ja,
5: zeker
4: toch
5: weten.
4: Ook?
5: Ja. Ja, ik heb er zelf in de schuur staan. Hier zullen er ook wel een paar zien. Niet veel. Veel Chrysler, Sundaps. Wat groter werk. Maar zet hem op het terrein en loop gerust rond.
3: Zullen we even kijken, Jos?
4: Ja, ik wil wel een rondje doen. Ik zie een paar mooie dingen voorbij komen.
3: Ja, we gaan even kijken. Dankjewel, Dennis.
5: Goed zo.

0: mocht je dan nog geen stemlijstje hebben ingevuld en als je het ons belooft, als je gewoon een promise maakt, dan is het ook goed hoor. Dan zijn we al lang blij. Dan kunnen we gewoon weer een lekkere stemlijstje bij de rest optellen. En misschien kom je wel twee mannen tegen op een brommer, want daar zijn wij vanaf gisteren mee begonnen. En vandaag ook weer Jasper en Hubert op de brommer vandaag in Tilburg. Hubert, hallo dan.
1: Ja, ik is wel grappig. Je valt met mijn neus in de bodem. Er is net iemand die heeft hier de onderscheiding gekregen. Waar kun je het vragen? Ja, je hebt de helm op, hè? Zeg, gefeliciteerd met je onderscheiding.
2: Dank je wel.
1: Ja, waarom?
2: Waarom? De mooiste jaren 60, Brommer.
1: En wat is het voor een? Wat is het voor een?
2: Oh, Krijtler. Krijtler. Grijze uitvoering.
1: En hoe oud is hij dan?
2: Hij is 60.
1: Ik verdikke me zeg, dat zou ik niet zeggen. Goed bijgehouden.
2: Ja, een keer een nieuwe verf overheen, hè?
1: Is het veel onderhoud?
2: Nee, valt wel mee.
1: Sorry, Piep.
2: Als je altijd binnen staat, dan valt het wel mee.
1: Zeg, en wat doet die prijs nou met jou?
2: Ja, leuke waardering, hè?
1: Ja. Gaat hij voor eeuwigheid de kast in de vitrine in?
2: Jazeker. Ja. Vitrinekast, ja.
1: Zeg, even heel kort. We zijn bezig met een lijstje voor de top 1976 van Omroep Brabant. Ja. Welk liedje is het voor jou met vandaag de euforie en het feit dat je deze brommer hebt?
2: Ja, dat is gewoon de ZZ Top eigenlijk, hè?
1: Welke?
2: Welke? Oh, dat maakt niet zoveel uit.
1: Oké, nou dan gaan we voor jou zetten we er één bij, goed?
2: Dat is helemaal goed.
1: Ja, dankjewel. Jasper, waar zit jij?
3: Nou, ik ben een beetje ouderwets aan brommers kieken, want er staat hier van alles, hoor. Er staat een Zundap en een Krijtler en een Honda. En ik ben niet de enige die aan brommers kieken is.
4: Die links ook wel zeggen, hè?
3: Ja, maar het is die van jou?
4: Ja, die is van mij, ja.
3: Nou, het is voor de radio, dus omschrijf even hoe jouw brommer eruit ziet.
4: Paarse brommer. Uit Japan. Lekker paars, pers, een pers en brommer.
3: Ja, maar jij bent iemand met liefde voor de brommer, dus je kan hem toch wel mooier omschrijven dan dit.
4: Ja, maar ik wil niet te veel geheimen verklappen, want dan ben ik hem straks kwijt. Ik wil hem echt voor mezelf houden.
3: Maar wat is die waard, zo'n ding? Wat is die waard, zo'n ding?
4: Dat ligt aan, dat is een verschil. Voor mij is hij heel veel waard.
3: Ja,
4: dat is het jeugdsentiment, omdat ik vroeger op die brommer naar school ging.
3: En hoe lang ook?
4: Mijn geboortejaar dus.
3: En deze?
4: 69, zoals dat nuf. Toen gebeurde het allemaal, jongen. Maanlanding, heel de gezeik begon toen allemaal.
3: En het is meer dan jeugdliefde, toch?
4: Ja, zeker.
3: Leg het mij eens uit, wat maakt hem nou zo mooi?
4: Het is gewoon het gevoel waar je erop hebt. Je voelt je in één keer weer die snotaap van toen. Alles kon nog, geen zorgen.
3: Ja, ik zie jou hier een beetje bij staan. Je bent nog steeds wel een kleine snotaap, toch?
4: Ja, zeker.
3: Hey, vertel eens, dit is natuurlijk de mooiste die er staat. Maar heb je ook al een andere gezien waarvan je denkt, oeh, die is toch misschien...
4: Er staan heel veel mooie brommers, maar kijk, ik ben een Belg. Ik ben opgegroeid in België, in Antwerpen. Antwerpen, de Honderdax, is een soort icoonbrommer. Wat in Nederland Zundap en Krijtler is bijvoorbeeld. In België is een heel ander verhaal. Daar rijdt niemand in een Krijtler en een Zundap rond. Maar ja, ik vind het allemaal mooi.
3: Tot slot, wij zijn bezig met een soort de mooiste muziek van de top 1976. Omdat we dit jaar als Omroep Brabant 50 jaar bestaan. Oei. Als je jouw Honda zou moeten omschrijven in een lied, welk nummer past daarbij?
4: Holy shit, heb ik er nooit over nagedacht.
3: Ja, maar daarom dit moment.
4: Oké, hoeveel bedenktijd krijg ik?
3: Nee, maar het is de mooiste brommer, dus dan noem je ook even het mooiste liedje en dat is dan samen. Wat vind je het allermooiste liedje?
4: Ah jongen, ik heb zoveel mooie liedjes.
3: Waar ben
4: ik
3: artiest?
4: Een artiest? Ja, ik ben Led Zeppelin, vind ik helemaal gewet. Helemaal vet.
3: Dus jouw brommer is de Led Zeppelin onder de brommers?
4: Ja, laat hem dan maar rijden.
3: Nou, en zo zijn we rond, Stef.
4: Kijk. Ik kan de brommers wel een andere naam geven.
3: Wij gaan verder met brommers kieken en dan komen we straks wel weer bij je terug.
0: Heerlijk, kijk gezellig. En ik hoorde al Led Zeppelin, ik hoorde al ZZ Top. En ik hoorde ook op de achtergrond een beetje van dit soort muziek. Ik dacht, weet je wat, even Chuck Berry erin. Past dat wel bij, toch?

Oh, perfect, hè. Pas wel bij de beurs of de plek en het feest waar Jasper en Hubert op dit moment zijn in Tilburg met heel veel brommers. En Chuck Berry die past daarbij, Johnny B. Goode. En ik zat al heel even achter de schermen te kijken. Ik mag deze informatie misschien helemaal niet geven. Maar op dit moment, als alles zo zou blijven zoals het nu op dit moment is, dan staat Chuck Berry met Johnny B. Goode gewoon in de lijst. Maar wil je er nou zeker van zijn? Gewoon even omroepbrabant.nl/top1976. Kun je hem nog extra erin stemmen? En dan blijft hij er misschien sowieso wel in staan. Zo is dat. Omroep Brabant met nou, een lekker weertje vandaag. Zo 21 tot 23 graden. Wel flink wat bewolking, maar het blijft droog. Misschien op een paar plekken in Brabant een klein lokaal buitje. Morgen veel meer zon en dan gaat het 22. En ook de dag daarna, dinsdag, dan krijg je eigenlijk een combinatie van de twee dagen bij elkaar. Flink wat regen, maar ook flink wat zon. Dus we gaan allebei de kant op. En qua muziek gaan we ook wel een beetje allebei de kant op, hoor. Zometeen gimme, gimme, gimme. Maar eerst Teddy Swims.

0: 4 op zondagmiddag bij Omroep Brabant is hij de nummer 1 van de zender. En ook de enige die er zit.
1: Dit is Stef Special.
2: Tussen 12 en 4.
0: Stef van Duinhoven op Omroep Brabant.

0: van Duinhoven. Op Omroep Brabant.
1: Het is gewoon een gevoel. En ik kan niet zeggen, oh, dat komt omdat hij zus of dat komt hij zo. Hij zit gewoon in mijn irritatiezone.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: What?

0: En dit is van die rustgevende zondagsmuziek, hè? Van Crash Test Dummies op Omroep Brabant.
1: Is Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: Want we zitten nog midden in die stemperiode. Ga lekker je stemlijstje invullen. En misschien kom je wat twee mannen tegen op een brommert. Vandaag is dat Jasper samen met Hubert Mol. Jasper, hallo dan.
3: Ja, hallo. Nou, het zou kunnen dat je er eentje heel hard op een poegje Max ziet rijden. Dat is Hubert Mol. Die heeft de grootste plezier hier tussen de broers. We zijn in Tilburg-Noord. We zijn Sjoeken bij Straatschorm. Straatschorm, dat is een 50cc brommerclubje. Toen dachten wij, ja, maar als wij op een poegje Max door heel Brabant gaan, dan moeten we toch hier wel even onze poeg showen. En toen bedacht Hubert ineens, oh ja, wacht. Ik heb al 4 uur programma op Omroep Brabant. Ik dacht dat als jij een beetje peens aan het zweten was.
0: Een beetje wel, dus ik dacht,
3: moet ik nou langer doorgaan of niet? Niet nodig. Ik heb Hubert weggestuurd. Die is vol gas. Nou is dat niet zo heel hard met een boeg. Maar hij is vol gas onderweg naar Eindhoven. En ik sta hier nog steeds dus op dat Brommerfestival. Ja, het is een waanzinnig festival. Daar staan hier, ja, iedereen komt een beetje zo'n brommetje show. En dan wordt het echt ouderwets brommerkieken. Ik zie Zundapjes, ik zie Chryslers, ik zie Honda's. En echt van die prachtig. Wij maken natuurlijk de top 1976. De hele reden dat wij door die provincie heen gaan. Omdat we een beetje inspiratie op moeten doen voor die lijst. En dat mag nieuwe muziek zijn, maar dan mag ook wat oudere muziek zijn. En dan kom je misschien wel in de jaren 70, in de jaren 60 uit. En dan wordt hier dus ook volop brommetjes gekiekt. En ik ga eens even naar twee mannen toe die hier flink aan het brommen kieken zijn. Ik ga ze ook heel even onderbreken. Mag ik jullie heel even onderbreken hier? Jullie zijn druk aan het brommen kieken, of niet?
4: Ja, dat klopt.
3: En wat voor mooi staan we nou bij?
4: Nou, bij een zijspan waar niet veel voorkomt.
3: Een brommer met een zijspan, dat zien we niet vaak, nee.
4: Nee, helemaal niet.
3: En hoeveel van de brommers heeft u vandaag al gezien dat je denkt, nou, als er een aanhangertje aan mijn auto zit, dan neem ik er een paar mee?
4: Dat zouden we wel kunnen, ja, nou, dan zijn er verschillen, niet eens wel.
3: En wat is er nou eentje waarvan je zegt, die zou ik wel thuis willen hebben?
4: Nee, ik heb er al zoveel thuis. Ik mag er eigenlijk geen meer bij hebben van mijn vrouw.
3: Maar vrouw luistert niet, hè? Want die staat hier, dus die kan de radio niet horen. Noemt er eens één die je er wel bij zou willen hebben?
4: Nou, de Yamaha zou wel heel leuk zijn, maar die heb ik nog geen gezien hier.
3: Nee, wat is nou de mooiste? Ben je zelf ook op de brommer?
4: Zeg je?
3: Ben je zelf ook op de brommer?
4: Ik ben zelf ook op de brommer.
3: En wat voor eentje er jij bij?
4: Ik heb een Chrysler bij.
3: Omschrijf hem eens even.
4: Zo. Hij staat hier.
3: Het is een rode. Ik moet wel zeggen, dat is de enige die niet gepoetst is.
4: Nee, dat klopt. Daar rijden we ook de garbage run mee.
3: Oeh, en wat is dat voor run?
4: Dat is een run van om en bij de 1000 kilometer. En dit jaar zijn we naar Stockholm geweest, in Zweden. En ja, met 500 man.
3: 500 man op de brommer die kant op?
4: Op de brommer die kant op, ja.
3: Wij zijn met een poegie Max, zijn we door de provincie aan het rijden. Ik had al wel een paar wegen dat ik dacht, oei, maar een brommetje, ik vind dit spannend. Hoe is daar naar Stockholm toe?
4: Dat is nog veel spannender.
3: We hebben een paar keer gedacht, waar zijn we mee bezig?
4: Nee, toch niet.
3: En als je dan daarmee...
4: Het was de zesde keer dat we weggingen met de garbage run. Dus we wisten ongeveer wat ons te wachten stond.
3: En als je daar dan rijdt met je Chrysler in Zweden, hoe word je aangestaard? Word je aangeschreeuwd? Wat gebeurt er?
4: Nee, toch niet.
3: Niemand die even lekker staat te kijken naar de brommetje?
4: Nee, dat is in Zweden toch iets anders dan hier.
3: Oh. Nou, wij zijn met Omroep Brabant bezig met de top 1976. De lijst met de mooiste muziek aller tijden. Als je dan op zo'n brommetje onderweg naar Zweden bent, wat voor muziek heb je dan bij je?
4: Ongeveer hetzelfde als wat hier nou gedraaid wordt.
3: Weet je de rockabilly?
4: Ja, zoiets.
3: En wat zijn dan artiesten die je dan graag op hebt als je op het brommetje zit?
4: Ja, zou ik zo niet kunnen zeggen. Johnny Cash is ook wel leuk.
3: Ja, dat is niet het harde ZZ Top, niet het ACDC, meer echt rock'n'roll.
4: Nee, rock'n'roll, ja.
3: En dan ook nog een beetje Elvis of dan meer Johnny Cash?
4: Ja, nee, Johnny Cash en Elvis, ja.
3: En de mooiste van Johnny Cash?
4: Dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Titels schieten mij zo niet te binnen.
3: Moet er nou Ring on Fire? Is dat dan de classic?
4: Bijvoorbeeld, ja.
3: Mag die dan aan of zeg je nee, dat vind ik de classic. Die draait iedereen altijd, ik wil een andere.
4: Nee, dat mag voor mij, ja.
3: Daar kan je van genieten?
4: Ja, geen probleem.
3: En is er ook al iemand die dan hier naar je toe komt die zegt, kan ik die van jou niet even overkopen of meenemen?
4: Nee.
3: Zo gaat het niet vandaag?
4: Nee, dat gaat niet werken. Nee, we gaan hem niet wegdoen.
3: Wat de moeder of de vrouw ook zegt, dat gaat niet gebeuren.
4: Nee, dat klopt.
3: Maar eens erbij ook niet?
4: Nee, dat mag niet meer.
3: Maar je zou wel willen.
4: Ik zou het wel willen, ja.
3: Ja. Ik wens je nog heel veel plezier hier op het Brommerfeestje. En Stef, daarmee houdt ons feestje op. Want dit was de laatste stop voor vandaag. Morgen dan gaan Koen en Ronnie op de Brommer. En die gaan dan van Tilburg de andere kant van Brabant op.
0: Kijk eens, Helen. Je bent een beetje gewend aan de Brommers. Jij bent nu een van hen, hè, denk ik.
3: Ja. Ik had vanochtend knikkende knietjes. Maar ben ik gewoon een stoere vent die gewoon lekker op de Brommer stapt.
0: Kijk, dan gaan we een stoere vent maar lekker op de bank liggen straks. En dan even lekker uitrusten. Hè?
3: En gewoon met vier billen naar huis.
0: Zo is dat. Jasper, dankjewel. Hubert ook. Maar die zie ik zo meteen nog wel even kussen. Want van Brabantse bodem, je moet ook gewoon van start gaan. Hè? Zo is dat.

Maroon 5 en One More Night. Dit was hem voor vandaag. Ik zou zeggen, zo meteen veel plezier met Hubert Moll. Ik heb hem nog nergens binnen zien lopen. Even kijken. Nee, ook niet. Of zie ik... ja, ik zie ergens op de parkeerplaats iemand heel hard rennen. Het komt helemaal goed. Tot snel. Dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hey!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl. Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
13: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenijzen, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24 uur Solexrace.nl.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
14: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
15: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
16: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
17: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
15: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: We hebben je vandaag de hele dag meegenomen in het kader van de top 1976 op sleeptouw genomen. Dus dacht ik, nou, laat ik eens openen met Abel, neem me mee.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Zeker weten.
1: Dit is van Brabantse bodem.
2: Hubermol.
0: En ze mogen natuurlijk ook geplaatst worden in onze top 1976. Dit zou een ideetje kunnen zijn, Abel en neem me mee. Goedemiddag en van harte welkom. 2 uur lang alleen maar Brabantse producties.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse bodem.
2: Met Hubermol.
3: Omroep Brabant.
0: Fuel genoeg om een prachtige mooie lijst samen te stellen. Denk even aan Stuart. Fuel to fire.

Het is een zomerliedje nog altijd, Roi Soleil, Je veux tout. En het is hartstikke Brabant. Anders zou het hier in dit programma niet gedraaid worden. In van Brabantse bodem. Tot 6 uur vanmiddag te beluisteren. Zonder woorden, maar met muziek. Het gebaar

0: Zou die in de top 1976 komen te staan? Daar kun jij verantwoordelijk voor zijn. Via omroepbrabant.nl/top1976. Misschien is het een leuk idee, een leuke tip om deze plaat erin te zetten. City to City en The Road Ahead.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: En we zenden top 1976 uit vanaf 1 september... in het kader van het feit dat we 50 jaar bestaan. En wie stond er in 1976 in de hitparade? De band Bots. 7 dagen lang. En dus Bots, vandaag centraal gesteld. De weekendartiest.

weekendartiest wordt altijd even op het hoofdpodium gezet. Want zij zijn dus degene die 2 maal worden gedraaid in het programma Bots. Hier met 7 dagen lang. En bereid je voor, daar komt het dus nog in aan. Amen.

Buzzup, hoeveel liedjes zouden ze inmiddels gemaakt hebben? Ze bestaan 25 jaar, dit jaar eigenlijk 26 jaar. Dus er mogen er nog wel een paar bij komen. Ik hoop dat ze nog een heel lang leven tegemoet gaan met z'n allen. In the water. Rozen spuit. Met een nieuw liedje. En thuis bouwen we samen.

0: De mannen van Stavast. En het was van de Jan van Brussel Band. Jury Plezier heeft een nieuwe single uit. Mijn hart is geen hotel. Jury, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Waarom is je hart geen hotel?
1: Nou, dat is ik vind het een hele mooie zin. Mooi gevonden door Bram Koopmans, die het geschreven heeft. Het is eigenlijk een spreuk die nog niet bestaat, volgens Google. En het is eigenlijk gebaseerd op een hele goede vriend van mij die in deze situatie zat. En toen dachten wij van, dat is wel een leuk haakje om op te schrijven.
0: Ja.
1: Dus zo is het tot stand gekomen.
0: Maar de situatie was dat hij zich liet misbruiken?
1: Ja, eigenlijk kwam het er wel op neer. En het is een hele goede vriend van ons. Want Bram is ook een goede vriend van mij. Dus het kwam wel heel dichtbij. En toen hadden we het daar gewoon over de situatie van hem. En toen zei hij, is eigenlijk wel een leuk haakje om een nummer over te maken, toch?
0: Ja. Nou, is het een heel gezellig liedje. Maar vindt hij niet erg dan dat je dat hebt gebruikt en dat het een beetje gebaseerd is op iets wat echt is gebeurd?
1: Nee, ik heb het natuurlijk wel met hem over gehad toen het klaar was. Maar hij vindt het echt een superleuk nummer geworden. Want hij is ook echt van een Nederlandstalige muziek. En het is ook met een knipoog natuurlijk. Hè, niemand weet over wie het gaat natuurlijk.
0: Ja. Nou is dat dan zo'n titel. En hoe gaat dat dan verder? Dan heb je een leuk haakje, zit je in de auto en dan heb je de titel in je hoofd. Mijn hart is geen hotel. Of hoe gaat dat dan verder?
1: Ja, deze keer was echt de basis de eerste zin. Wat je al zegt, dus mijn hart is geen hotel. En normaal gesproken zing ik niet echt volkse muziek. Ik zing wel volks, maar meer de volkspop kant. En je ziet nu gewoon aan de boekingen en aan de sfeer in het land dat het volks er steeds meer in trek is.
0: Ja,
1: het
0: is populair.
1: En dat merk ik ook gewoon in mijn werkveld. Dus toen hebben we gezegd van, weet je wel, maken we het niet echt volks deze keer. Ik zei, nou ja, wel een beetje buiten mijn comfortzone, maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ja, en op de bühne voelt hij wel comfortabel voor mij op dit moment. Dus dat is wel heel fijn.
0: Is dit het teken van een kleine omslag? Ga je een andere kant uit? Zou dat zomaar kunnen gebeuren?
1: Ja, wat de volgende, die ligt al klaar voor eind oktober. Dus best wel al snel. Maar dan komt dat we best wel wat plank hebben liggen. En dat is ook wel weer een volksnummer. Maar ik denk echt dat het, om mijn repertoire stevig neer te zetten, dus mijn set in het land, is het ook wel nodig om niet dan één nummer met dat sausje te hebben, maar meerdere.
0: Dus dat gaat nu in sneltreinvaart. Er komt snel meer. En nu is het een liedje klaar en daarna weer? Of hoeveel tijd zit er dan tussen?
1: Ja, ons doel is om binnen nu en een jaar 4 tot 5 releases te doen. En ja, ik denk wel dat er zit een tijd tussen van, wat zal het zijn, ongeveer 4, 5 maanden. Willen we doen. En dan, dan gaan we vol gas de promotie in. En dan zal het zeker volk zijn.
0: Er klinkt hier iemand heel enthousiast is, die heel blij ervan wordt zelf al.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik vind gewoon, ik heb het mooiste beroep ter wereld. Dus ik ben ook heel blij. Ik ben een gezegend mens daarmee.
0: Wat zijn de plannen nu? Want de muziek is er, de plaat is uit. Wordt goed ontvangen, dat zeg je al. En nu?
1: Ja, en nu is het vooral hopen dat hij bij de optredens ook goed aanslaat natuurlijk. Dus we hebben dit weekend weer een volle agenda. En dan gaan we hem overal in het land weer brengen.
0: Jury, we gaan ervan proeven. We gaan er naar luisteren. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag tot de volgende keer.
1: Jullie heel erg bedankt.
0: Leuk je gesproken te hebben. Dag, hè.
1: Super, dankjewel. Doei.
2: Een rondje van de zaak.

0: Het rondje van de zaak. Het waren er twee om van te smullen. Welke hoorde je? Jury Plezier, aangekondigd en leuk gesprekje met hem. Mijn hart is geen hotel. En Roy van Nieuwland. Ik weet dat zij het ziet.
1: Looking back.

0: Voltage, om de spanning erin te houden. Nog maar eens even een liedje van ze gedraaid. Dave Vermeulen en zijn band Blue Highway. Inmiddels alweer uit 2017. De tijd gaat hard. We zitten aan het einde van het eerste uur van Brabantse Bodem voor vandaag. Deze zondag 23 augustus 2026. Voor degene die nieuw is, zeg het dan toch nog maar even. Ik hoop dat je niet nieuw bent, maar dat je er altijd bij bent. Maar het is een programma vol met Brabantse producties. Uitsluitend liedjes uit Brabant. Of het nou in het dialect is, of het nou in het Frans is, of in het Duits. Of, dat maakt niet uit, als het maar uit Brabant komt. En zo hebben we ook het programma Bel en Bestel tussen 1 en 4 op vrijdagmiddag. En daarin zit iedere week een verzoekplaatje van ene vrouw die heet Lichtvoet van Achteren. En die vraagt altijd een liedje aan van Marcel Lichtvoet. 1000 kleuren. Ik denk dat het zijn moeder is, maar het is wel leuk dat zij steeds aan hem denkt. En het is ook een hartstikke leuk liedje. Laat ik nou dit uur met dat liedje afsluiten. 1000 kleuren. Ben ik zo meteen na het nieuws weer terug met ook weer heel veel meer andere platen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor

0: Advance.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar UAF.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
7: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
12: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
13: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
14: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
15: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
17: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
18: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enaya accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
17: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
19: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van

0: 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van drie vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden. Gisteren werden ook twee mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de tweede verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
11: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
10: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: We geven groen licht voor Red Light van Tiësto.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Nou en of.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Mag ik me voorstellen?
2: U Bermel.
0: Aangenaam kennis te maken. Welkom bij uur 2 van dit programma. Tot 6 uur.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met u

0: onze God.
1: Als er nou een band is, als er nou muziek is die je altijd weet op te beuren, dan is het denk ik wel de muziek van BZB. Dit was Koning Pinteman. Ook zo'n liedje wat wellicht in de top 1976 zou kunnen komen als je erop stemt. Het is ook leuk als er wat Brabants gehalte in zit. Doe maar, omroepbrabant.nl/top1976. Zij heet Sietske van Dalen. Het liedje Zomer in mijn hoofd.

0: Sietske van Dalen, zo heet ze. En ik moet eerlijk zijn, ik ken haar niet. Ze komt uit 's-Hertogenbosch. En ze heeft toch al aardig wat dingen op haar naam beter te zetten. Bijvoorbeeld puur Sietske, Sietske Live, Sietske Reloaded. En ze heeft een eigen site, sietskevandalen.nl. Daar vind je alle informatie over haar. Ja, blijkt dat ze toch al heel lang in het vak zit. 15 jaar al. En is ze op verschillende evenementen te vinden. En ik weet niet of dit de eerste single is. Maar het is een plaatje wat mij in ieder geval ineens opviel.
1: Je luistert naar Omroep Brabant.
2: Overal in Brabant.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Dulce Beringen, Break Your Heart.
1: Agendatip.
0: Ook is een leuke als je van cultuur houdt, als je van streekmuziek houdt. Het Van Hier Festival voor Folk- en Streektaalmuziek. En er wordt bijgezegd dat het een festival is voor iedereen. Dat is maar goed ook. Met muziek en cultuur van de streek, aandacht voor lokale muziek, dans, streektaal en dans. Vindt plaats op zondag 30 augustus. Het is de derde editie, het is op een mooie locatie in de Kempen. De gastvrouw en heren zijn wederom Berdy en Gerard van de cultuurboerderij in Westelbeers. Nou, dat ligt hartstikke landelijk, is mooi in de Kempen tussen Eindhoven en Tilburg. Festival begint om 00:30. Je kunt er al om 11:30 terecht, kun je al een kop koffie pakken. En er zijn heel veel namen die daar komen optreden. Kijk alvast even op de site. Het Van Hier Festival, voluit vanhierfestival.nl. Vanhierfestival.nl. En dit is van Dikomsa. Zij zullen daar ongetwijfeld acte de présence geven.
2: Muziek met een zachte G.

0: Daar waar toen, van die Komsa. Toch nog even een lichte verwijzing naar 30 augustus aanstaande. Het Van Hier Festival, dat vindt allemaal plaats tussen Eindhoven en Tilburg zo'n beetje. Vanhierfestival.nl, dus www.vanhierfestival.nl. Als je van de Brabantse taal houdt, de Brabantse cultuur, dan ben je daar op het juiste adres, denk ik.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Omdat we bijna 50 jaar bestaan en we zijn in 1976 zo'n beetje geboren, Omroep Brabant, is het leuk om af en toe op allerlei manieren terug te gaan met de top 1976 die we gaan uitzenden. En daar mag je allerlei liedjes in zetten. www.omroepbrabant.nl/top1976. Muziek

0: Maatschappij kritische liedjes, dat waren er wel meer. Denk even aan bijvoorbeeld Chef Nikes met zijn vulpoepers, maar ook bots. En dit was de popmuzikant tweemaal gedraaid, omdat zij vandaag de weekendartiest waren.
1: Hear me out for a minute. Gotta get something off my chest.

0: Als je van de Brabantse muziek houdt en je bent nu toevallig terechtgekomen in Van Brabantse Bodem, was dit dan toch wel weer een geluksmomentje.
1: Goud uit de iCloud.
0: Die iCloud raakt steeds voller en daar zit ook zoveel in wat de moeite waard is. Denk even aan Nick McKenzie. Nick McKenzie, ken je hem nog?

zat even te kijken in de lijsten, de top 40 lijsten van weleer. Toen zag ik weer een liedje van een groep uit Brabant, Two Brothers on the Fourth Floor. Waarvan ik dacht van, oh ja, ook weer zo'n tipje voor die top 1976.

Chopra D-Rock heeft gezegd van nou, ik stop ermee. Ik kan er niet meer. Fysiek kan ik het niet meer aan. Ik heb echt problemen met het lijf. En is er dus mee gestopt. Dus 2026 was het laatste jaar. Desiree, de zanger Desiree, deed al zaken zelf. Deed al eigen liedjes maken, boek maken, dat soort dingen allemaal. Dus die gaat gewoon door. En misschien dat ze af en toe toch nog een liedje even oppikt van Waleer van Two Brothers and the Fourth Floor. Never Alone, zo heette dit. En typ je dus voor de top 1976 www.omroepbrabant.nl/top1976. Dus www.omroepbrabant.nl/top1976. En maak een mooi lijstje. Alles mag erin gezet worden. Of het nou oud is, of het nou nieuw is, maakt niet uit. En dit is nieuw. Vin, zo noemt hij zich. Sweet Summer Child.

De boerenzoon uit Knechtsel verhuisde naar Amsterdam, heeft daar heel lang gewoond. J.W. Roy teruggekomen en woont sinds enig tijd alweer in de Waalre. En of hij dan niet een liedje kon maken over Waalre. Wild West Wolderen, J.W. Roy.

En dat hoort er ook een beetje bij als je Brabantse muziek maakt. Als je in een Brabants programma zit van Brabantse bodem, is het ook wel fijn om af en toe even te laten merken dat je ervan houdt. Dat je van de Brabantse taal houdt en dat je van de muziek houdt. En daarom wordt dit programma iedere week uitgezonden tussen 4 en 6 uur. En dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten, dat je een beetje plezier hebt gehad. Volgende week is er weer een nieuwe editie te beluisteren. Even kijken, ja, daar zijn we er weer. Dus houd het goed in de gaten, zet het in je agenda. Vergeet het gewoon niet. Iedere week wordt er een speciaal Brabants programma voor je uitgezonden. Hierbij, hoe kan het ook anders, bij Omroep Brabant. En zeker als je weet dat we ook al 50 jaar bestaan.

0: je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
9: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: non-stop de lekkerste muziek.

0: 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
3: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende weken aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
7: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
9: Thank you.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
6: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komers Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

disco. And it ain't no country club either.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.